tegen een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af, punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Zeg Stad FM, jouw stad, jouw radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

my credit's no good.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. In een woning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos is gisteravond brand geweest. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Nu wordt de schade in kaart gebracht. Stichting Salvage is daarbij betrokken voor eerste hulp aan gedupeerden. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. De meeste mensen konden na controle weer terug naar huis. Bij een verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen, zo meldt Omroep Gelderland. De agent zat in een burgervoertuig samen met een collega. Hun auto kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een vrachtwagen. Eén van de agenten overleed ter plaatse, de ander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk is gebeurd is niet bekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeval. En bij een politieinval eerder deze week in Alblasserdam hebben agenten, zo blijkt nu, duizenden pillen gevonden. Justitie meldt dat er twee mensen zijn aangehouden, een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroege Straat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept. Dat was bestemd voor dit adres. Daar bleken ruim 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij de huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 graden. In het oosten van de regio wordt het warmer, zo'n 29 graden. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. Morgen is het opnieuw zonnig en droog en kan het landinwaarts wellicht tropisch warm worden met een temperatuur van boven de 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is opvang geregeld door Salvage en de gemeente Rotterdam. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd, toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. Ze werden opgevangen in een locatie aan de Wolfaartsbocht. De meeste mensen konden later weer terug naar huis. De gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De dader is overmeesterd en de gijzelaar is bevrijd, zo heeft de Duitse politie gemeld. De gijzeling begon gisteravond kort voor 10 uur. Volgens Duitse media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en hebben overmeesterd. Een medewerker van de supermarkt, die getuige was van de gijzeling, zei dat de dader naar de kassa liep en weigerde om de boodschap op de band te leggen. Daarna trok hij een groot mes. De medewerker wist samen met een collega naar buiten te vluchten om de politie te waarschuwen. De cashière bleef achter in de zaak met de gijzelnemer. Over het motief van de man is nog niets bekend en ook over de toestand van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hun werk bij het AZC in Te Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Te Apel. Zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Dat zijn mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm vandaag. Aan zee wordt het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio wordt het nog warmer. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Maar gaat het zelfs al boven de 30 graden uitkomen qua temperatuur. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is online, on-air en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we hebben een vol programma. Vanochtend vroeg opgestaan en ik zag er een beetje dreigend uit. Ik denk van nou, het zou zo'n mooie dag worden. Nou, uiteindelijk is het een prachtige dag geworden. En ik zit hier in een gezelschap van een aantal jonge mensen. Daar gaan we straks mee in gesprek, want dat zijn de leden van de C-Sub Band. En die pas begonnen een EP hebben uitgebracht. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek en daarna gaan we met hun in gesprek.

0: Ja, bloedend hart van de dijk. En dat doet me altijd denken aan mijn oude voetbalvriend Herman van Gemert, die helaas overleden is, maar die altijd met zijn band ook optrad en veel nummers van de dijk speelde. En eigenlijk ze soms wel evenaarde. Maar goed, vandaag zitten we hier met een hele andere band. En dan hebben we het over C-Sharp. En ik vraag jullie even om jezelf voor te stellen aan de luisteraars.
1: Hoi, ik ben Minna, gitariste.
2: Ja, ik ben Ian, ik ben zanger en slaggitarist bij C-Sharp.
0: Goed, maar de band is groter dan jullie twee, hè?
2: Dat klopt, zeker. Ja.
0: Wie zijn er nog meer die er nu zijn? Ja, er zit hier iemand te fotograferen.
2: Ja, precies. Ja, we zijn een vijfkoppige band. En daar zit dus nog een bassist in, namelijk Wiebe. Die staat hier heel leuk foto's te maken.
0: Goed, dag Wiebe.
2: Ja. En we hebben nog een drummer, dat is Mika. Nog een toetsenist, namelijk Glenn. En samen vormen we dan C-Sharp.
0: Ja, ja. Hoe kom je aan de naam?
2: C-Sharp is wel echt een product van heel lang nadenken. We wilden heel graag een pakkende bandnaam. En uiteindelijk kwamen eigenlijk best wel veel interesses samen. Namelijk C-Sharp kan je heel veel betekenissen vinden. Mm-hmm. Dus je kan in de programmeertaal heb je C-Sharp.
0: Ja, op de afbeelding zie je dus ook een oude computer. Hè?
2: Ja, precies. Dus daar staat een beetje een teken van. Daarnaast heb je natuurlijk ook de toonsoort C-Sharp. Dus daar heb je nog de interesses van muziek in samen. Ja.
0: Ik heb begrepen dat jullie ongeveer 2 jaar bestaan. Hè?
2: Dat klopt.
0: De middelbare school heeft een rol gespeeld. Ja. Jullie hebben het opgepakt. Jij studeert en jij studeert ook, Minna. En hoe zal ik het netjes zeggen? Jullie bruisen van enthousiasme om gewoon de wereld te gaan bestrijden.
2: Zeker, dat is zeker waar. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. En de muziek, hoe omschrijf je die?
2: We zijn wel echt een pop-rock band. We proberen heel vaak invloeden van meerdere genres erin te voegen. En ik zou zeggen dat je op die manier dan de huisstijl van C-Sharp een beetje krijgt.
0: Ja, en Minna, jij speelt gitaar?
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat voor?
1: Ja, elektrisch. Eigenlijk nu, ik denk ook sinds de eerste van de middelbare school. Dus inmiddels een jaar of 8.
0: Ja.
1: Dat ik echt fanatiek ben, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: De muziek is belangrijk in jullie leven.
1: Ja, zeker.
0: En een leidraad. En hoe is die EP ontvangen?
2: Ja, super groot, toch?
1: Ja, super. Ja, we hebben echt... we hebben echt ons hart en ons ziel erin gestopt afgelopen half
0: maar
1: jaar.
0: Maar niet verkocht, toch?
2: Onze hart en ziel niet verkocht. Nee.
1: Oh, nee, zeker nee. Alleen er een beetje ingestopt. super hard aan gewerkt. We hebben echt heel veel fijne mensen om ons heen. Die gewoon, bijvoorbeeld, we hebben heel veel goede connecties gemaakt met een hele vette videograaf of fotoshoots en zo. En hadden we onze EP-release op 8 mei in de Popcentrale. Nou, dat was echt super vet. We hebben echt een super toffe avond gehad. En dat was dan ook gelijk de dag dat de EP uitkwam. Dus dan leuke reacties natuurlijk, cd'tjes verkopen. Het was wel echt een heel, heel erg tof moment voor ons als band.
0: Ja. Het was mij ontgaan. Maar Linda de Jonge, de moeder van Mika...
2: Ja.
0: Die attendeerde mij erop dat er iets leuks was uitgekomen. Dus vandaar dat we met elkaar in contact gekomen zijn. En ik heb inderdaad wat nummers voor jullie beluisterd. Die zijn echt leuk om te horen. En Hoe willen jullie straks verder gaan? Optredens of blijven jullie in de studio?
2: Nee. We hebben toevallig laatst wel echt een groot stappenplan gemaakt. Echt heel standaard van waar zie je jezelf in zoveel jaar. En ons machtige einddoel is toch wel om uiteindelijk podia's te bestijgen ter hoogte van Ziggo. Dat lijkt ons heel, heel gaaf.
0: Ja, de Kuip kan niet meer, hè?
2: Nee. En we zitten ook vooral een beetje met Shoot for the Stars, weet je. Ik bedoel, we willen zo ver mogelijk komen in die zin. Maar we hebben ondertussen dat we dat doen sowieso al lol. En we zijn sowieso vanaf het begin al naar een hele grote EP-show, release show gegaan. Dus ik heb er best hoop in. We hebben best momentum, weet je wel.
0: De mensen kunnen het al beluisteren, hè?
2: Ja.
0: Op Spotify,
2: Spotify, YouTube.
1: Overal.
2: Ja, echt overal waar je maar aan kan bedenken. Zijn uit YouTube, Spotify, Deezer. Wat mensen ook willen gebruiken.
1: Apple Music.
2: Ja. Dus daar zijn we allemaal op, ja.
0: Jullie studeren.
2: Klopt.
0: Studievraag ook natuurlijk, energie.
2: Zeker waar.
0: Is dat geen belemmering? Ja, je hebt natuurlijk ook muzikanten die studeren en die stoppen ermee. Kijk naar Gies Meeuwis, hè, die studeerde ook economie, maar die is er ook mee gestopt.
2: Ja,
0: en,
2: ja precies. Ja, ja, ik kan, zelf kan ik daar niet heel veel voor spreken. Ik heb het afgelopen half jaar heb ik even geen studie gedaan. Ja. Hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ik denk dat het best wel te combineren valt. Ik heb dan al afgelopen jaar, of 2 jaar, heb ik ook gestudeerd. Ik heb een andere studie gedaan hiervoor. Dat was een wat lichtere studie, dus dat was goed te combineren. Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar wordt met een hele andere richting. Maar ik denk dat dat best wel te doen valt. Ik bedoel, dit is gewoon mijn hobby. Of nou ja, natuurlijk heb ik...
0: Studeren is je hobby of...
1: Nee, muziek. Nou ja, natuurlijk hebben we meer ambities. Maar het is natuurlijk leuk om te doen. Dus ja. Als dit al je tijd opneemt naast je studie, dan is dat geen straf natuurlijk.
0: Ja. Wat studeer jij?
1: Industrieel ontwerpen.
0: Ah, dat is boeiend, hè?
1: Dat is boeiend, ja, ja zeker.
0: En ook populair volgens mij.
1: Ja, ja, op zich wel volgens mij, ja.
0: Ja. Ja. En jij, Ian?
2: Ik ga psychologie doen.
0: Jij gaat psychologie doen. Je gaat de menselijke geest doorgronden.
2: Exact.
0: En je gaat het verwerken in de muziek.
2: Misschien wel.
1: Dat doet hij al.
0: Wie schrijft het?
2: Ja, we hebben, als je kijkt naar de songs zelf, dan zijn het vooral Minna en ik die de sketches aanleveren. Met de tekst, die schrijf ik vooral. En ja, zo komt het eigenlijk samen. We beginnen altijd met een sketch. En dan gaat het eigenlijk door de C-sharp fabriek, als ik het zo wil noemen. Ja. Waar we allemaal gewoon een beetje ons zegje doen. En onze muzikale ingevingen proberen te laten zien.
0: Ja, goed. Ja. Jullie zijn een soort Mick Jagger en Keith Richards. Die alles aanleveren en de rest moet er...
2: Ja, nou ja, zoiets inderdaad. Ja.
0: Goed. Hey, we gaan naar de afronding toe. Maar we luisteren naar muziek. Want ik heb begrepen dat Koos onze technicus vandaag...
3: Ja. Ik ben trouwens nieuwsgierig, want die EP die heet If Perfection Exists, System Exit.
2: Ja.
3: Leg dat eens uit.
2: Ja, sowieso is het een soort code. Ja. We zeiden al C-sharp voor de codetaal. En met de code die wij op onze CD hebben gezet, is dit stukje tekst kan als code gezien worden.
1: Ja, dus op de albumcover zie je eigenlijk de computer en daar zitten hele kleine groene letters.
0: Ja.
1: Als je de CD open doet en achter de CD zijn die letters eigenlijk in het groot. En het is een stukje werkende programmeertaal in codetaal C-sharp. Ja, dus achter de CD.
0: Achter de CD, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik maak hem nu open. Ja,
1: en dat is, want onze... onze toetsenist studeert IT, dus die weet er echt alles van. Dus grammaticaal correct en alles. Maar daaruit hebben we dan de EP-naam. En dat is dan ook een soort van verwijzing naar een beetje de boodschap van onze EP.
2: De boodschap inderdaad. Daarachter zit vooral... onze nummers gaan vooral over de kleine imperfecties. En als band staan we dan ook een beetje erin dat het eigenlijk een luxe is om je zorgen te mogen maken over deze toch wat kleine imperfecties. Terwijl er in de wereld genoeg heftige dingen echt gebeuren.
0: Imperfectie is interessanter dan perfectie. Weet je dat?
1: Ja.
2: Ja, nou, dat kan ik mezelf wel vinden. Ja.
0: Perfect is zo saai.
2: Dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
0: Goed.
2: Ja.
0: We gaan er naar luisteren. Waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, we gaan luisteren naar onze eerste nummer op de EP. Lost and Found. En die hebben we eerst als single uitgebracht. En nu is die deel van de EP.
0: Goed. Nou, we gaan luisteren.
3: Lost and Found.
2: Dankjewel. Ja.

0: 8 aangekondigd, maatregelen zijn er genomen en we weten dat de 17e van deze maand, dan is het zover hier in de regio Drechtsteden en is de verbinding tussen Papendrecht, de natuurlijke verbinding van een brug, die is een pakweg 9 maanden ongeveer uit de running. En degene die er alles over kan vertellen is Diana Wonnink en die is omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Goedemorgen mevrouw Wonnink.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat gebeuren, hè?
1: Ja, bijna. Aanstaande vrijdag.
0: Ja. En dan moeten we met de pont. Of moeten we omrijden. Ja. Wat, de Rijkswaterstaat is er lang mee bezig geweest. We hebben elkaar, dacht ik, al eerder gesproken. En toen leek het toch heel ver weg. Maar nu is het over binnen een week. Dan is het zover. En er zijn een heleboel maatregelen genomen. Door voorzorgsmaatregelen door Rijkswaterstaat. Ja, wat zijn de verwachtingen?
1: Nou ja, wij beginnen natuurlijk aanstaande vrijdag. Om 11:00 s'avonds gaat de brug dicht.
0: Ja.
1: Dat is wel het moment dat ook de zomervakantie in deze regio gaat starten. Dus wij hopen dat dat gaat schelen. Dan is er over het algemeen minder verkeer. Dus dan zou iedereen rustig moeten kunnen wennen aan de situatie. Neemt niet weg dat wij denken dat er hoe dan ook nog file gaat ontstaan. En we hopen dat mensen de weg naar de pontjes weten te vinden. We gaan natuurlijk een dubbele pont varen vlakbij de brug. En een pont vanaf de Rosmolenweg ook naar Huis de Merwede. Die gaat dan op zaterdag om 18:00 starten. En die andere start dan meteen 's avonds als wij dicht zijn.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat veel mensen, zeker met het mooie weer, ervoor kiezen om met de fiets te gaan en dan de pont te pakken. Want voor korte afstanden is dat echt handiger en efficiënter en vooral sneller dan dat je met de auto de A15, A16 om gaat rijden.
0: Ja, er zijn maatregelen genomen. Ik heb begrepen dat ook de bedrijven in deze regio ook betrokken geweest zijn bij hoe kunnen we het gaan oplossen. Zijn er met name de zorg en de infrastructuur voor logistieke transporten, die lopen ook tegen problemen aan. Zijn daar nog oplossingen voor gevonden?
1: Ja, bedrijven zijn zelf ook creatief geweest. Dus ze hebben ook gekeken van kunnen wij locaties uitwisselen bijvoorbeeld. Voor de zorg hebben wij natuurlijk de Barendbrug fietspad vrijgemaakt. Dus die is nu al dicht. Die wordt nu op dit moment in orde gemaakt voor het gebruik als calamiteitenroute.
0: Ja.
1: Dus iedereen die een spoedrit nodig heeft straks kan over de Baanhoekbrug van twee kanten. Dus dat wordt nu helemaal ingeregeld. En daar gaat veelvuldig gebruik van gemaakt worden. Sowieso door de vaste partijen zoals de doelgroepen bijvoorbeeld. Dat is nu in de zomervakantie nog niet. Maar daarna natuurlijk na de zomer wel. En dan daarnaast dus de nog niet in te schatten prioritaire ritten van de ambulance, brandweer, politie, huisartsen, verloskundigen. En noem het maar op, de hele zorgsector.

0: die daar gebruik van moet maken, omdat ze nou eenmaal heel snel ergens ter plaatse moeten zijn, die kan er dan gebruik van gaan maken.
1: Ja, ik heb ook mensen gesproken die zich van zorgorganisaties die zich houden met een vorm van mantelzorg, maar dan geprofessionaliseerd, die zich vrij in deze hele regio begeven. Met medewerkers die dan op de fiets normaliter gewoon ergens naartoe gaan. Deze mensen zijn aangewezen op de pontjes, of kunnen die ook via de Baanhoekbrug?
0: Nou, we hebben alleen voor de Baanhoekbrug alleen echt de prioritaire ritten. Dus ja. Echt de spoeddiensten. Dus de spoeddiensten van de GGD bijvoorbeeld. Maar niet de gewone GGD-medewerkers. Dus echt alleen de spoed. Ja. Dus chirurgenteam van het ziekenhuis wordt opgeroepen omdat een operatie gepland gaat worden. En die moeten met spoed daar komen. En het is file, dan kunnen zij gebruik maken van de Baanhoekbrug. Dus het zit hem echt op spoedritten. Want het is gewoon, het is een tracé van 1,5 kilometer. Het is smal. Het is op sommige plekken amper 3 meter breed. Je kan niet passeren. En het is een fietspad.
1: Ja.
0: Dus het is al puzzelen op hoog niveau om iedereen die daarvan gebruik wil maken, om die er overheen te krijgen. Die mensen moeten ook een e-learning volgen. Hoe zij dat goed gaan doen. Er zijn hacken voor. Zij krijgen een e-learning. Als ze die hebben gehaald, krijgen ze een QR-code. En dan kunnen zij door. Maar het is niet. Het is echt wel. Het is heel strak ingeregeld, zeg maar. Het is echt ingewikkeld.
1: Ja.
0: Want de vraag is eigenlijk te groot, groter dan wat er kan. Dus het is echt puzzelen.
1: Ja, het is puzzelen. Waar niet gepuzzeld hoeft te worden, dat het oversteekt met de pont. Die pont, de vaartijden. Tot hoe laat varen ze?
0: De pont dichtst bij de brug, dus van huis de Merwede naar huis de Merwede. Dus de een is de ruïne, de andere is een appartementencomplex in Papendrecht. Dat zijn twee ponten, een grotere en een kleine. En die gaan eigenlijk 24-7 vaart daar een pont, zodat je altijd naar de overkant kan. De pont naar de Rosmolenweg, die gaat tussen 6 en 11. Dus dan als je echt 's nachts moet, dan moet je de andere pont gaan gebruiken. Maar die gaan dus echt frequent varen. En er kunnen ook veel mensen op mee. Zeker op die grote pont kunnen 200 passagiers met een fiets. Dus als er minder mensen met de fiets zijn, kunnen er meer mensen gewoon zo mee. En dan een kleinere pont met 80 mensen met fiets. Want we gaan ervan uit dat veel mensen. Ik hoor ook wel van mensen die zeggen, ja, ik heb een scooter aangeschaft van Brommer. En dan ga ik met de pont als alternatief. Omdat ik nou eenmaal alleen maar van Dordrecht naar Papendrecht of vice versa moet. Dus dat is dan de beste oplossing. Of in ieder geval het snelste. En dan hebben we die andere pont, die vaart dan tussen 11 en 6.
1: Goed.
0: Elke dag.
1: Elke dag. Dr. Anders P. zou hier kunnen zingen. Heen en weer. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En de bewoners van het huis de Merwede, die hebben geen bezwaar gemaakt.
0: We hebben daar veelvuldig mee gesproken. Er zijn natuurlijk mensen die. Ze zijn vooral vinden ze het spannend te parkeren.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk een ontmoedigingsbeleid en het wordt een blauwe zone. En de bewoners van huis de Merwede krijgen een ontheffing, zodat zij gewoon kunnen parkeren. Maar ze zijn wel uiteraard bang dat er straks allerlei auto's staan. En dat zij dan niet meer bij een huis kunnen parkeren. Dus dat is heel vervelend. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bewoners die zeggen, nou, ik vind het wel leuk. Ik zit op de hoek en ik heb er goed zicht op. Er gebeurt nog eens een keer wat hier.
1: Ja,
0: dus die vinden dan de reuring wel leuk. Dus maar als dat parkeren maar goed gaat, dat parkeren is een spannende. En we hebben er alles aan gedaan. We gaan ook in het begin nog het verkeersregelaar neerzetten om het verkeer te stroomlijnen. Maar op zich staan borden en je mag er niet parkeren. En er moet natuurlijk gehandhaafd worden, want anders denken mensen, nou, het zal wel meevallen. Maar wij proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat mensen niet met de auto naar de pont gaan, want er is geen parkeerplek. En dan zijn mensen al in het gebied. En wij proberen natuurlijk mensen te verleiden om met het openbaar vervoer te gaan bijvoorbeeld. Want dat is een veel beter alternatief als het kan. Het gaat natuurlijk altijd om dat het moet kunnen. Sommige mensen kunnen niet, die moeten met de auto. Maar als je kan, dan is met de trein, waar we allerlei kortingsacties voor hebben, zowel voor de Merwede Lingelijn tussen Gorkum en Dordrecht, als de NS-treinen tussen Breda en Rotterdam, zijn allerlei kortingsacties. De waterbus hebben kortingsacties. We hebben overal in de regio van die Donkey Republic, zeg maar, de oranje fietsen neergezet. 500 stuks, die je 2 uur per dag gratis kan gebruiken. Dus in een uurtijd moet je echt makkelijk, nou ja, over het algemeen ergens kunnen komen waar je zou moeten zijn in de regio. We hebben extra de buslijnen van Qbus zijn omgeleid. We hebben een extra buslijn 9 vanaf Dordrecht Stadspolders naar het Leerpark en naar het gezondheidspark. Dus dan kunnen mensen ook naar het ziekenhuis daarmee. Die tijden zijn aangepast op de bezoektijden van het ziekenhuis en op de diensten van de wisseldiensten van het personeel van het ziekenhuis. En die gaat dan ook nog door naar de Dordtse Kil. Dus dat is een nieuwe buslijn. Die kan je nu, als je nu de openbaar vervoer app gaat checken, staat die er nog niet. Maar vanaf 17 juli 's avonds zou die er moeten staan. Dus dat is allemaal extra ingeregeld.
1: Ja, als ik u zo hoor, is het een enorme puzzelstuk geweest om dit allemaal zo logistiek voor elkaar te krijgen. En we gaan hopen dat dit allemaal ook loopt, zoals u het ook uitlegt, dat het zo gaat lopen. Ik denk dat wij in ieder geval met spanning uitkijken hoe het gaat vanaf de 17e. En wellicht spreken we elkaar nog wel.
0: Heel goed.
1: Ja, prima. In ieder geval. Dankjewel.
0: Fijne en een
1: goed weekend. Dag, hoor, mevrouw Wonnik.

0: Ja, het is gisteravond weer gestart. Big Rivers, de burgemeester, deed de aftrap met de opening. En wees ook nog eens even inderdaad op de brug die gesloten werd. En hij poperde inderdaad snel zijn pak uit te trekken en in een spijkerbroek rond te gaan lopen. En dat heeft hij volgens mij ook gedaan. Ik heb hem niet meer gezien. Van RTW Dordrecht liepen natuurlijk ook mensen rond om een verslag te maken. En Corrado Franken maakte deze sfeerverslag. Dit sfeerverslag.
1: Ik heb inderdaad allemaal ouderen en ook hele kleine mensen tegen. Maar dit soort muziek ken ik bijvoorbeeld ook weer. En dat vind ik allemaal heel erg leuk.
2: Wij zijn 3 dagen zijn wij vrij. En de telefoon gaat uit en wij genieten van dit festival.
3: Wat krijg je als je heel veel muziek en heel veel mensen combineert met heel veel drinken en supergoed weer? Het antwoord is simpel en bestaat uit 3 woorden. Big Rivers 2026. Hè?

0: weekend?
1: Nou, we zijn in ieder geval facebase. Of we de grootste zijn, durf ik niet te zeggen. Maar de kans is er wel.
0: Dames, jullie dachten, ik ga eens even tactisch zitten.
2: Ja, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is, één keer per jaar. Ja, en dan 3 dagen lang. Geweldig.
0: Je wordt het best wel warm natuurlijk. En we moeten dan een beetje de krachten sparen vanavond, of hoe zit dat?
1: Nee, we gaan gewoon en kom op broer. Wij we gaan gewoon door.
0: Het is een beetje zwaar.
1: Nee, wacht even, serieus.
0: Nee, serieus. Oké. Okay.

0: Tom Jones, de eerste eigenaar hier.
1: En, Zes Bom
0: ging even naar huis, maar mijn vrouw ging checken. Ja, eruit knippen.
1: Maar er werd gelijk op ingespeeld.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: En wat vind jij nou het leukste aan het festival?
2: Dat er heel veel muziek is en dat je lekker kan eten.
1: En durf jij ook een beetje te dansen of?
2: Soms.
1: Gaan jullie dit 3 dagen volhouden of?
3: Nou, ik denk het niet, maar ik denk schoonvader wel, ja.
1: Je knikt echt heel erg
4: op, zeker. Zeker. Dus je moet gewoon genieten. Nou, je voelt nou dat windje. Nee joh, prima. Maakt niks uit. Beter het regen. Ja, toch?
5: Ja, dat was de vlag van Corrado Frank. En toevallig hebben we nu ook weer aan een telefoon, maar in een heel andere doenadigheid als club, wat ze van FC Dordrecht. Een beetje bijgekomen van Big Rivers, Corrado. En ik hoor geen Corrado. En dat is natuurlijk met live radio. Er kan altijd iets misgaan en dan moet er geïmproviseerd worden. En dat gebeurt nu op dit moment. En... ondertussen is de dichter Jamie Kwant is aangeschoven, die van de week ook bezig was met Beat the Poetry, wat ook min of meer verbonden was met Big Rivers. En ja, hoe was dat? Je hebt geen microfoon. Dus dan, heb je nu wel geluid?
6: Hallo? Ja. Ben ik hier? Ja.
5: Je bent onder.
6: Fijn. Ja, Beat the Poetry. Ja, het was fantastisch om weer te mogen hebben, om mogen te ervaren. Volgens mij 8 jaar geleden, dus dat mocht wel weer.
5: Dat was toen in de tuin, hè?
6: Ja, nee, het was de laatste keer, dat heb ik begrepen. Maar de laatste keer was het bij Pantje Teerlink, maar dat was nu afgezet. En nu aan de Bomkade, prachtige uitzicht op het water tussen de boten. En ik heb genoten.
5: Ja, een sfeervolle plek eigenlijk, hè?
6: Ja, zeker. En je loopt er vaak langs, maar het is een fantastische plek om te zijn ook. Dus zeer aan te raden.
5: Ja, dus ik ga er ondertussen. We gaan zo naar jouw gedicht luisteren. We praten even. Als het goed is Corrado weer on air. Ja, en dan hebben we het in de wacht gezet en dan komt hij hier zo de uitzending binnen. En als het goed is, dan hebben we Corrado nu aan de lijn.
7: Yes, Ben. Ja, ik hoor je verschrikkelijk zacht, maar ik hoor je wel. Dus dat is het belangrijkste.
5: Je hoort me zacht, terwijl mijn volume toch wel echt groot is. Maar desondanks. Nou, we hebben je verslag laten luisteren wat jij gemaakt had gisteren in de eerste avond van de Big Rivers. En nu ga jij verslag doen van wat er allemaal gebeurt bij FC Dordrecht. Want daar ben jij vandaag ook weer voor in de touw, hè?
7: Ja, want het is vandaag toch wel een dilemma, denk ik, voor veel Dordtenaren. Of naar Big Rivers, of naar FC Dordrecht Excelsior. De regio derby wordt geoefend later vandaag in het eigen Emscores stadion aan de Krommendijk. In een groot festivalweekend wordt er dus ook nog gevoetbald. En maar liefst 120 minuten, 4 keer 30 minuten is er voor gereserveerd voor Dordt Excelsior. Waarin het voor FC Dordrecht toch wel belangrijk is om te laten zien dat de 0-6 nederlaag tegen Feyenoord, natuurlijk, Feyenoord heeft veel betere spelers dan FC Dordrecht, maar verdedigend waren dat toch wel een paar haperingen, wat zand in de motor, zoals ze dat dan netjes zeggen. En daarin zal tegen Excelsior wel progressie geboekt moeten worden. Dat is denk ik het belangrijkste voor FC Dordrecht, dat opnieuw veel talent speeltijd zal geven. Want voor zo'n oefenpot trek je niet voor niks 120 minuten uit. Dus dat, dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. Beloof verder vooral een warme middag te worden, denk ik. Zowel in de binnenstad als aan de Krommendijk.
5: Ja, het wordt afzien en het doet een beetje denken aan een wedstrijd met een verlenging, hè, waar je naartoe gaat.
7: Ja, dat ik weet niet of ze er nou ook nog penalties gaan nemen, ik denk het niet. Maar we zijn wel wat gewend van het WK natuurlijk, waar inmiddels ook al de nodige verlengingen zijn gespeeld. en er wellicht nog wel één in de maak is. Het zullen spannende potjes worden die nog resteren. Het wordt in ieder geval nog een vrije week op komst. Waarin FC Dordrecht ook nog twee keer gaat oefenen komende week. Komende dinsdag wordt besloten geoefend tegen het tweede van de Duitse Borussia Dortmund. En komende zaterdag komt Luzail uit Qatar op bezoek aan de Kromme Dijk. Ja, de tegenstanders komen overal en ergens vandaan. Maar dat zijn we inmiddels wel een beetje van FC Dordrecht gewend.
5: Ja, goed. Maar ze weten de Kromme Dijk allemaal te vinden. En dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat ze overal in het buitenland zeggen ze... De Kromme Dijk, ja, maar eigenlijk weten wij waar dat is.
7: Ja, precies. En de afgelopen seizoenen... Er komen gewoon nu eenmaal vaak buitenlandse ploegen op trainingskamp in Nederland. Ook veel vanuit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Griekse ploegen waar FC Dordrecht wel eens tegen heeft geoefend. Turkse ploegen, noem allemaal maar op. Maar goed, volgende week zaterdag is het dus aan de beurt. Is dus een ploeg uit Qatar aan de beurt. Maar goed, eerst maar eens vanmiddag door het Excelsior.
5: Nou, dan wens ik jou heel veel plezier in ieder geval, Daan. En volgende week horen we van jou wat voor ontwikkelingen jij in het spel van FC Dordrecht heb kunnen ontdekken.
7: Ik ben benieuwd. Nou, tot volgende week dan.
5: Hey, geniet van de dag. Sterkte. Ja. En dan ga ik gelijk door naar Jamie Kwant. Jamie, we waren al met elkaar in gesprek.
6: Zeker.
5: En we hadden het al over Beat Poetry gehad en op de bijzondere plek waar het heeft plaatsgevonden. En de sfeer was goed. Publiek.
6: Publiek, ja, de teller stond op 150, dus dat is best aardig voor iets wat lang niet is geweest op een woensdagavond. Het weer zat mee, dat was heel fijn. Dat was hartstikke leuk. En ook op de halve bocht, zeg maar, bij de bomkade zag je allemaal mensen op de schutting zitten. Ja, het was schitterend om te zien. En mensen konden ook snel gedicht laten maken, dus daar liep ze ook mee rond, blij mee naar huis. Dus ook voor niet-dichters konden daarmee een gedicht mee aan de haal.
5: Ja, maar de stijl van een hele oude bekende sneldichter, Willy Alfredo.
6: Ja,
5: roept hij maar.
6: Ja, drie woorden en het ging als de wieder weer. Ja, dat is prachtig toch. Dus een moment om bij te zijn geweest. Heerlijk. Ja.
5: Mooi. Krijg je het vervolg volgend jaar weer?
6: Wie weet. Het proeft in ieder geval naar meer. Het smaakt naar meer. En publiek was er ook. Dus waarom niet? We kunnen daar ons best voor gaan doen. Dat denk ik wel.
5: Waarom niet?
6: Ja, waarom niet?
5: Verdient het wel.
6: Zeker.
5: Jij hebt een gedicht.
6: Jazeker. Een beetje in de intentie dat poëzie niet alleen gedaan wordt, maar met velen. Zowel de spreker als de luisteraar. Dus eigenlijk voor ons allen. Wat ons draagt. Ik liep niet alleen, al noemde ik dat lang, zelfstandigheid. Er waren wegen waar ik te hard ging. Wortels waar ik brak. Ramen waarin ik mezelf pas zag toen iemand bleef staan. Wie viel, werd gezien. Wie brak, kreeg tijd. Wie vluchtte, werd niet vastgehouden, maar gevolgd. Kwetsbaarheid werd voertaal, muren bleken ballast. Wat ik zorgvuldig had gebouwd, stond precies in de weg. Gevoel dat ik onderdrukte, verdween niet. Het kwam terug als spijt, als nostalgie, als vergelijking, maar bovenal als verlangen. Jij ontmantelde mij een onafhankelijkheid. Zonder strijd, gewoon door simpelweg eens te zijn. Dat brak mijn schema. Dat brak mijn bouwplan. Mijn idee van controle. Niet omdat het niets waard was. Niet vanwege een slechte analyse. Niet omdat jij mij niet langer begreep. Maar omdat het niet paste binnen de regels die ik had geaccepteerd. Voor wie ik mocht zijn, wat mij vormt, is geen richting, maar aanwezigheid. Rijkende handen aan de rand van de weg. Stemmen die je niet redden, maar blijven. Mijn leven is geen lijn geworden, maar een weefsel. Van vallen en vasthouden. Van groeien en gevonden worden. Ook al zie ik niet meer waar het toe leidt. Ik vertrouw dit overzicht. Niet vanwege wat ik bereikte. Maar voor wie er naast mij bleef staan. Voor ons.
5: Empathisch, maar tegelijkertijd heel filosofisch.
6: Ja, we doen wel eens wat, hè, als we wat opschrijven.
5: Ja, mooi. Nee, echt mooi. Ja, boeiend om naar te luisteren. Mag ik jou vragen? Als jij, ik weet niet of je dit digitaal kan aannemen, zodat mensen het na kunnen lezen.
6: Er is een EP uit waarin dit te luisteren is.
5: Een EP uit.
6: Wat ons draagt, de titel van dit gedicht, is te luisteren op Spotify, YouTube, allerlei kanalen. En voor iedere luisteraar te luisteren.
5: Goed, nou, dan zullen we dat vermelden.
6: Kijk,
5: dankjewel.
6: Graag gedaan.
5: Jamie, leuk dat je hier weer was. En we hopen je vaker te zien.
6: Tot de volgende keer.
5: Tot de volgende keer.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is opvang geregeld door Salvage en de gemeente Rotterdam. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd, toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. Ze werden opgevangen in een locatie aan de Wolfaartsbocht. De meeste mensen konden later weer terug naar huis. De gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De dader is overmeesterd en de gijzelaar is bevrijd, zo heeft de Duitse politie gemeld. De gijzeling begon gisteravond kort voor 10 uur. Volgens Duitse media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en hebben overmeesterd. Een medewerker van de supermarkt, die getuige was van de gijzeling, zei dat de dader naar de kassa liep en weigerde om de boodschap op de band te leggen. Daarna trok hij een groot mes. De medewerker wist samen met een collega naar buiten te vluchten om de politie te waarschuwen. De cashière bleef achter in de zaak met de gijzelnemer. Over het motief van de man is nog niets bekend en ook over de toestand van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hun werk bij het AZC in Te Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Te Apel. Zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Dat zijn mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm vandaag. Aan zee wordt het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio wordt het nog warmer. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het opnieuw zonnig en droog. Maar gaat het zelfs al boven de 30 graden uitkomen qua temperatuur. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en Waterdorp 5 kilometer file. Kwartier vertraagd, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Waalwijk 7 kilometer file. Daar is door asfalteringswerkzaamheden de weg dicht. Veel vertraging via de af- en oprit moet het verkeer. Tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Sirooskerke 3 kilometer file. N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

Ja, goed is, had nu Chris van Benschop, de oud-wethouder, hier nu in de studio moeten zijn. Maar er is even een technisch probleem waardoor we even een uitstel moeten hebben. Dus u hoort nu even muziek en hopen straks dat dat opgelost is.

eindeloze wacht. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtig terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen we met feestelijk gezang.

heel om. En we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vrij? Bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van... Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog te verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

weer dat gehuil en is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag ter waaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst, een blauw kruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen een duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ga afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Jozef een staart gedaard.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leven!

0: steeds zo files.
1: Ja, en we zijn weer on-air aan te beluisteren. En tegenover mij zit oud-wethouder. Normale wethouder, net wat mensen, sommigen vinden het lastig dat ze oud iets zijn. Nee, daar heb je geen last van, Chris van Benschop?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Je was wethouder. Welkom trouwens.
2: Dank je.
1: Dat enige vertraging. Ja. En ja, maar dat maakt natuurlijk het leven leuk, hè? Dat het niet altijd gaat zoals het gepland is.
2: Nee,
1: ja. Maar het is gelukt. En dan ga ik de luisteraars van het was. Nou, dat was even een probleempje met opstarten om hier binnen te kunnen komen. Dat is opgelost.
2: Ja.
1: En ik had je gevraagd om mijn gast te zijn in deze uitzending. Want ja, de afgelopen 4 jaar heb je flink aan het roer gestaan. Een van de wethoudersposten van Dordrecht. En ja, en je bent al net voordat het verliep. Mm-hmm. Overgeswitst. Op baan.
2: Ja.
1: En weer als bestuurder.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb bijna de periode afgemaakt. Ik heb 8 mei mijn ontslag ingediend bij de gemeente Dordrecht. En ik ben half juni begonnen in een nieuwe functie als bestuurder bij Mooi Sociaal.
1: Ja.
2: Dus ik heb een maand voortijd ben ik afgezwaaid.
1: Voortijdig. Ja. Voortijdig. Ja, nou, we gaan het hierover hebben natuurlijk. Een wethouderschap, toch iets anders dan een bestuurderschap van een stichting. Een stichting die ook nog vrij jong is, hè?
2: Ja, het is een fusieorganisatie. Ja. Dus in deze vorm bestaan we sinds 1 januari 2026. Maar hier het voormalig stichting Jeugdteam Zuid-Holland-Zuid en Mavy Vents. Dus
1: ja.
2: Ik denk dat mensen dat misschien wel kennen.
1: Ja, volgens mij wel.
2: En die twee zijn gefuseerd tot Mooi Sociaal. Ben ik dan een van de bestuurders van.
1: Ja. Uitdaging?
2: Zeker. Hele grote uitdaging. Een supermooie organisatie met mensen die echt iedere dag hun bed uitkomen om inwoners te ondersteunen die dat nodig hebben. En dat is natuurlijk ook waar het wel heel erg raakt aan het wethouderschap. Dat is waar ik het als de afgelopen 4 jaar ook voor gedaan heb. Dus een fantastisch mooie organisatie met heel veel kennis, expertise en passie. Om het goede te doen voor die inwoner. Maar het is ook een hele nieuwe organisatie. Ja. Het zijn 2 organisaties die bij elkaar gebracht moeten worden. Die allebei vanuit een andere historie ontstaan zijn. Dus het is zeker een grote uitdaging.
1: Ja, de uitdaging zit natuurlijk inderdaad een fusieorganisatie.
2: Ja.
1: Een organisatie die fuseert. Heb je natuurlijk altijd met bloedgroepen te maken.
2: Ja.
1: Wat het altijd wat lastiger maakt. Hè? Wij deden net. En ja, goed, hoe liggen de verhoudingen? Het beperkt zich niet alleen tot Dordrecht.
2: Nee, zeker niet. Nee, we doen in totaal in 42 gemeenten zijn we actief. Ja, niet in alle 42 gemeenten zijn we zo actief als in de Drechtsteden, Molenlanden, Gorkum. In Hoekse Waard is eigenlijk het gebied waar we ook deel uitmaken, dan wel het hele sociaal wijkteam zijn.
1: Ja.
2: En buiten dat gebied tot aan Nijmegen hebben we nog Mee Plus. En dat is eigenlijk, dat zit op de onafhankelijke cliëntondersteuning, mantelzorgondersteuning. Dus dat is minder intensief dan in dit gebied. Uiteindelijk hebben we met 42 gemeenten te maken.
1: Ja, en met hoeveel medewerkers?
2: Tussen de 800 en de 900.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat is een redelijk grote organisatie.
2: Dus
1: en hoe jij je dan mee bezig?
2: Nou, ik ben niet alleen. Hè. Ik ben samen met nog een bestuurder, een nieuwe bestuurder, interim. En wij hebben eigenlijk de opdracht om de organisatie tot 1 organisatie te maken. Maar daarbij niet alleen naar binnen gekeerd te zijn. Dus het is ook de bedoeling dat we natuurlijk externe blik blijven opereren. Want uiteindelijk zijn gemeenten onze opdrachtgever. Dus mijn opdracht is vooral ook om de aansluiting te vinden bij de opdrachtgever, bij gemeenten. En om onze propositie goed neer te zetten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat betekent dat je eigenlijk je niet kunt permitteren in een bepaalde bubbel te blijven.
2: Nee.
1: Wat een hoop zorgorganisaties toch vaak toch doen.
2: Ja, nou, het is ook niet echt een zorgorganisatie. Hè. Dat wijkt echt wel af. Het is een organisatie die actief is in het sociaal domein.
1: Ja.
2: Dus we hebben wel degelijk professionals en hulpverleners. Maar het is breder. We doen ook gewoon ondersteuning. En niet echt zorg verlenen. En ik vind juist wat ik heel mooi vind, en dat is ook mijn ervaring als wethouder in Dordrecht met Dordrecht Sociaal, wat dus een onderdeel is van Mooi Sociaal, dat deze professionals heel erg naar buiten gericht zijn. Gericht zijn op de inwoner, actief zijn in wijken. Dat is ook erg belangrijk, hè, om de aansluiting te vinden met die gemeenschapskrachten in wijken. En wat er allemaal al is aan spelen, netwerken. Dus ik vind dat als ik kijk naar deze organisatie, dat het dat het mensen zijn die juist heel erg naar buiten gericht zijn. En het risico met een fusieorganisatie is altijd dat dat keert. En dat ze alleen maar intern gericht zijn. En ik denk dat we gewoon een goede balans daarin moeten vinden. Of moeten houden eigenlijk. Zodat we en kunnen groeien als organisatie. En die aansluiting buiten blijven houden.
1: Ja. Ja. 42 gemeenten.
2: Ja.
1: Die hebben niet allemaal dezelfde betrokkenheid of wel?
2: Nee. Het is in de ene gemeente hebben we 3 FTE aan onafhankelijke cliëntensteuning. Terwijl we in Dordrecht, daar hebben we het hele sociaal wijkteam. En alles wat daarbij hoort met buurtwerk, jongerenwerk. Dus dat is echt wel een hele inzet. Dat vraagt ook iets anders in de relatie tussen de organisatie en gemeente. Maar dat betekent niet dat in een gemeente waar we 3 FTE hebben, we niet aanwezig hoeven zijn. Mm-hmm. Dus het is altijd een beetje zoeken. Daar ben ik ook gewoon nog echt mee bezig. Ik ben pas een maand bezig hier. En ik ben echt aan van, op welk niveau is de relatie ook gewenst? maar zeggen.
1: Ja, kijk, met alle respect voor gemeenten. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook lastig zijn.
2: Ja. Nee, zeker. Ik ben 4 jaar wethouder geweest. Ik ben ook lastig geweest. Ja. Maar ook met een, in mijn ogen, goed. Ik bedoel, de gemeente staat wel aan de lat om met maatschappelijke middelen, dus met gemeenschapsgeld, de goede dingen te doen voor bewoners die in die gemeente wonen. En het is niet ongelimiteerd. Dat blijft niet binnenstromen. Dus je zult altijd keuzes moeten maken. En dan ben je af en toe, wordt dat ervaren als heel vervelend. Omdat je straks stuurt op uitgaven.
1: Ja.
2: Straks stuurt op opdrachten. En misschien soms ook te veel hoor. Ook ik in mijn wethouderspeel. Maar ja, het is wel een reflex die ik begrijp. En dat helpt me ook wel in deze rol. Dat ik goed begrijp waarom een wethouder doet wat hij doet. Omdat je uiteindelijk ook wat uit te leggen hebt over waar je de middelen aan besteedt.
1: Ja. Nou goed, je bent net begonnen.
2: Ja.
1: Wat voor periode staat er voor?
2: Ik heb een opdracht voor 2 jaar.
1: Ja.
2: Ja, in eerste instantie. En van daaruit, dan gaan we verder kijken. Maar voor nu is het voor 2 jaar.
1: Ja. Uitdagende klus.
2: Zeker.
1: Maar dat was het wethouderschap ook.
2: Ja, zeker. Ja, was ook een hele uitdagende klus. Ja.
1: Ja, want je was toen bij de gemeente Zwijndrecht. Je was al actief bij GroenLinks.
2: Ja.
1: Je zat in de raad. Ik heb je nog zien komen als een jongeling.
2: Ja. Ja.
1: Goed geroeid naar het fractieleiderschap. Hè?
2: Ja.
1: En van daaruit naar uiteindelijk de wethouderspost. Vol enthousiasme ben je er toen ingestapt.
2: Ja.
1: En niet weten wat voor problemen je tegen zou komen.
2: Nee, dat klopt. Ja.
1: Hoe kijk je daar terug?
2: Op de start.
1: Ja, op alles.
2: Op alles. Het is echt een fantastische geweest. En je hoort dat vaker, hè, dat mensen zeggen, het is het mooiste ambt dat er is. Dat vond ik ook echt. En dat had ik niet per se verwacht aan de voorkant. Mm-hmm. Ik ben nooit de politiek ingegaan met als idee van, dan ga ik een hele carrière in de politiek lopen.
1: Zoals sommige Tweede Kamerleden.
2: Ja, bijvoorbeeld mensen die echt, dat is dan een soort, noem het een roeping. En die denken, als het lokaal niet meer, dan landelijk. En die blijven altijd politiek actief. Nou, dat heb ik wel gehad. Ik ben actief geworden bij GroenLinks in 2014. Toen ik 24 was, via Kitty Kruger.
1: Mm-hmm.
2: Mijn oma was ook al betrokken bij GroenLinks toen ik heel jong was. Dus daar ging ik ook. Ik kende veel GroenLinksers. En via Kitty ben ik toen actief geworden in de fractie, als fractiemedewerker. En dat vond ik ontzettend leuk op de achtergrond. Dat was het doel. Dat was in ieder geval de ambitie om vooral op de achtergrond te blijven.
1: Ja.
2: En veel moties meegeschreven, initiatiefvoorstellen vond ik echt ontzettend leuk. En na een jaar of 3 zei Kitty, ik denk toch dat het wel goed is als je ook uiteindelijk dan op de lijst gekomen, op plek 3, de raad ingegaan. Ja, en dan blijkt dat het zoveel leuker is dan dat je, tenminste voor mij was dat zo, het was leuker dan ik van tevoren had verwacht. dat ik het ook echt heel erg leuk begon te vinden om daar steeds meer mee bezig te zijn. Dus toen ik gevraagd werd of ik lijsttrekker wilde worden, 2021, toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik dat dan maar doen. Want ik vind het wel heel leuk om met die club verder te bouwen aan Dordt. En wat ik het als ik had gewoon nooit verwacht dat wij 6 zetels zouden halen in 2022. Ik had de hoop op 4. Die hadden we, die wilde ik heel graag houden. De angst was natuurlijk, oh, dan zakken we dadelijk terug naar 2. Dan ben ik degene die aan het roer stond toen we halveerden.
1: Wat sommige fracties of lijsttrekkers overkomt. Hè?
2: Ja. Precies, ik dacht, zien, dan heb ik weer. En toen D66 deed natuurlijk niet mee. Maar goed, dan moet je die zetels wel nog aan je weten te binden. En toen haalden we de 6. En dan ontstaat er iets waarbij ik me nooit verantwoordelijk heb gevoeld voor die 6 zetels. Dat hebben we echt met elkaar gedaan en in de 4 jaar ervoor. Maar ik voelde me verantwoordelijk toen er tegen me gezegd werd, ja, dit is ook een opdracht van de stad. En toen heb ik echt wel goed moeten nadenken, ga ik dit doen? Ga ik wethouder worden? Want dat was niet... Ja, zeker.
1: Jonge kinderen.
2: Ik heb 3 kinderen. De jongste is nu 7, dus die was toen 3. En ik dacht, ja, ik weet het niet of ik dit moet doen. Nou, uiteindelijk gesprekken ook met toenmalig wethouders, dacht ik, ja, weet je, hoe vaak krijg je zo'n kans? Nu komt die trein voorbij, nu moet je er gewoon opspringen. Dat heb ik gedaan. En ik heb daar nooit een dag spijt van gehad. Langs, en dan ga

0: Je stond voorop om te benadrukken, rondom vrouwen ook inderdaad te benadrukken. Dat deed je eigenlijk min of meer vanuit GroenLinks al.
1: Ja, ja, dat deed ik al. Dan moet ik zeggen, de meest kleurrijke figuur bij ons in de fractie was Kitty.
0: Redelijk rood.
1: Maar ook vanuit haar. Ja, om te zien, ja, altijd in het rood gekleed. Nee, maar die was natuurlijk altijd al ver voordat ik geboren werd. Was zij bezig met vrouwenrechten. Recht van, voor iedereen om te zijn wie ze zijn. Om te houden van wie ze willen houden. En ik heb dat altijd ondersteund. Maar ik heb ook wel vaak gesprekken met dat ik zei, ja, maar speelt dat nou echt nog? Mm-hmm. Dat was dan voordat ik wethouder werd. Maar
0: ja,
1: dat
0: dan
1: ik,
0: had ik een beetje het gevoel van dat sommige mensen het erin bloedstok zijn blijven hangen.
1: Ja, nou dat, nou ja, eerlijk is eerlijk, dat gevoel had ik wel een beetje. Dat ik dacht, ja, speelt dit nou echt nog? Ik heb nooit een glazen plafond ervaren. Ik heb altijd alles kunnen doen wat ik wilde doen. Toch ben ik een vrouw. En Kitty heeft me altijd geprobeerd uit te leggen dat dat nooit een soort vanzelfsprekendheid, dat dat ook nooit moet worden. Mm-hmm. En dat we altijd bewust moeten blijven van dat er hard voor gevochten is. En dat je daar ook echt voor moet blijven knokken, omdat je het anders misschien wel verliest. En toen ik wethouder werd, toen werd me dat ook echt duidelijk. Ik was jong, dat is zo, ik was 33. Toen ik wethouder werd, net 33. En een vrouw. En waar ik het daar ervaren had, merkte ik toen ineens dat toch sommige mensen naar me keken als dat meisje van 33 dat nu wethouder komt spelen. En dat was echt niet iedereen. Er waren er wel een paar tussen waarbij ik dat gevoel kreeg. En dat maakte wel dat ik me, wat ik al wel eerder geloofde dat het zo was, dat je ervoor moest blijven knokken, dat ik het ook zelf ervaren.
0: Ja.
1: Nou, en je zit natuurlijk veel dichter. Je zit op een hele andere informatiepositie. Wethouder bent, je hoort veel meer. Nou, en ik hoorde ook steeds meer over hoe er met mensen in onze stad omgegaan werd. Mensen die houden van hetzelfde geslacht. Of mensen met een ander soort identiteit dan misschien door de grote groep gewenst. En dat heeft wel gemaakt dat ik dacht, ik ben nu in een positie, ik sta ergens voor. En ik ben zichtbaar. En ik heb nu de mogelijkheid om dat ook heel verbaal en vocaal te doen. En heel zichtbaar te doen voor mensen die dat niet kunnen. Dus het is wel zo dat ik denk dat hele ergens voor staan, als het gaat over de LHBTI-community en over vrouwenrechten, dat sterkt in mijn wethouderschap. Ja. Dus dat is, is gegroeid. Goed.
0: Dat heb je ook uitgedragen.
1: Ja.
0: Je kwam in een bijzonder college eigenlijk. Hè? Is anders dan de VVD, anders dan het CDA, anders dan de ChristenUnie SGP. Ja. Daar moest je mee dealen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Geen tegenstelling belangen daarin ontdekt, waardoor je zegt van er ontstond van een spanningsveld?
1: Natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Jawel. We gingen de onderhandelingen in. GroenLinks heeft zo'n 20 jaar niet meegedaan in een coalitie. Dat hielp ons natuurlijk ook niet. Die andere drie gingen door. Die zaten ook in het vorige college. Dus natuurlijk was dat echt wel een spanningsveld. En op sommige punten staan GroenLinks en de VVD haaks tegenover elkaar. Of echt haaks op elkaar. Maar ik denk wat wij goed gedaan hebben, dat heb ik wel vaker verteld. Ik denk wat we goed gedaan hebben is dat we die moeilijkheden nooit uit de weg zijn gegaan. Dus die vanaf dag op tafel hebben gelegd.
0: Mm-hmm.
1: En dat helpt omdat je van elkaar weet, oké, hier denken we echt fundamenteel anders over. En we hebben heel erg geïnvesteerd in de relatie. Makkelijker om ruzie met iemand te maken als je weet op persoonlijk niveau gaan we er wel weer uitkomen. Dan dat je clasht en je moet maar hopen dat het goed komt. We hebben altijd veel geïnvesteerd in de relatie. We waren echt een team. Ja, dat klinkt ook weer zo cliché, maar het is zo. We hebben ook heel veel lol met elkaar gehad. Veel aan teambuilding gedaan. Elkaar heel dichtbij gehouden. Ja, en natuurlijk clasht het dan af en toe. En was ik het soms echt helemaal niet eens. En dat zat niet alleen op de lijn GroenLinks-VVD, hoor. Dat kon net zo goed met de ChristenUnie-SGP zijn. En zij met mij. Ja. Maar wel altijd met een bepaald soort met een respect. Omdat we van elkaar wisten, we doen het allemaal wel.
0: Ja.
1: Omdat wij denken dat we het goede voor de stad doen. Dus op relationeel niveau is dat altijd geweest. En dat helpt om de clash aan te kunnen.
0: hielp het ook dat je een

0: collega had die ook een partijlid was.
1: Natuurlijk. Nog een vrouw, heerlijk.
0: En een vrouw, maar die kwam wel van buiten Dordrecht.
1: Ja.
0: Als enige.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb ontzettend veel bewondering voor hoe Tanja dat gedaan heeft. Wij kenden elkaar allemaal al, die andere vijf.
0: Ja.
1: En goed, vanuit het raadslidmaatschap. Ja. Ik ben met Mark Merks tegelijk raadslid geweest. Die anderen waren wethouder toen ik in de raad zat. Dus we kenden elkaar allemaal al. Ja. En dan word je daartussen gezet als iemand van buiten, waar Dordt al niet per se springen. Het is in sommige gemeenten heel gebruikelijk.
0: Ja, hier maar goed, niet. Het is een eiland hier. Hè?
1: Het is een eiland. Ja, we zijn een beetje eilandbewoners. Dus trouwens ook compliment die dat aan heeft gedurfd. Hè? Mm-hmm. Want het, nou ja, was echt wel anders. En hoe zij in een hele korte tijd zich die stad helemaal eigen gemaakt en echt onderdeel is geworden van die stad, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Ik zou het niet kunnen. En dat vraagt een bepaald soort een bepaald soort vastberadenheid of toewijding. Om echt je helemaal onder te willen dompelen in die stad. Ze heeft een gezin achtergelaten in echt en ze is hier gewoon komen wonen.
0: Ja, ze is hier komen wonen, maar ze hebben ook deelgenomen aan het leven hier.
1: Nee, ja, helemaal. Ja. Helemaal. Wij zaten op maandagavond na de fractievergadering doen in Café Top. En kwamen elkaar tegen bij het boodschappen doen. En zeker, ze maakte echt onderdeel uit van de Dordtse gemeenschap. En wat mij heel geholpen is dat wij ook heel goed samen gingen. We zijn twee totaal verschillende mensen, denk ik. Met allebei onze eigen kwaliteiten. Ja. We kunnen heel goed samen. En we zijn echt vriendinnen geworden. Ja, hoe vaak heb je dat? Dat zal ook niet altijd
0: Nee, dat is een ander voorbeeld te noemen. Maar goed, jullie waren wel echt de gezichten van GroenLinks. Tanja, wanneer het gaat om milieu, was uitgesproken duidelijk. Heeft ze ook heel veel zich ingezet. Het verhaal kennen we natuurlijk ook. Want dat is allemaal niet dat land. Jullie zijn allebei, hebben jullie de volle 4 jaar... hebben jullie echt ingestort, echt mee bezig geweest. En dan is het een...
1: Ja. Ja. Ja, dat klopt. Het is ineens over. Voor ons is dat natuurlijk niet ineens. Het was niet van de een op de andere dag. Er is natuurlijk ook al veel over geschreven en over gezegd. En ja, wat gebeurd is, is gebeurd. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat als je in de politiek zit, dan is het in mijn ogen, dus mijn visie, is het heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Ik vind het fijn om te zien dat de politici die blijven wie ze waren.
0: Mm-hmm.
1: En zich niet door allerlei posities, status, macht, noem het maar, een andere kant op laten duwen. En dat is waar Tanja en ik altijd voor geknokt hebben. Mm-hmm. En toen wij ons dus niet meer konden vinden en niet konden verbinden die gemaakt werden, er wordt een beetje gedacht dat dat op de lijn zit van de fusie zelf. Hè, van dat wij niet met de PvdA wilden of zo. Dat is helemaal niet het verhaal. Maar in zo'n proces worden keuzes gemaakt door de partij. En wij konden ons niet vinden en verbinden aan de manier waarop die keuzes werden gemaakt en ook niet aan sommige keuzes. Ja, en als je dan ergens voor staat en je zegt, ik wil dicht bij mezelf blijven en ik wil ook naar mezelf een bepaalde mate van integriteit behouden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan kan je niet blijven zitten als je je bij die basis niet meer comfortabel voelt.
0: Ben je in die positie gedwongen? Dat je die keuze moest maken?
1: Nee. Nou, door mezelf.
0: Ja.
1: Ja, door mezelf. Omdat ik vond dat als ik niet hardop kan uitspreken dat ik me kan vinden en verbinden aan die keuzes, dan moet ik ook niet meer namens die partij wethouder zijn.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik het voor mijn stad heel graag had gedaan. Hè. Ik wilde echt heel graag door. En er zitten ook bij Pro fantastische mensen die gewoon gaan knokken voor het belang van de Dordtse inwoner. Dus dat is, hè, er zit echt niet. Ik ben ook gewoon nog steeds lid van Pro. Dus daar zit helemaal geen. Dat ik zeg, ik heb helemaal afscheid genomen of zo. Maar ja, ik vind het heel belangrijk naar mezelf toe dat ik 100% moet kunnen staan achter hoe dingen gaan en welke keuzes gemaakt worden. En dat betekent niet dat je het met de inhoud 100% eens hoeft te zijn, want niemand voelt zich 100% eens met een bepaald standpunt van of de standpunten van de partij. Maar in de basis moet je je wel, moet je het kunnen uitleggen, moet je het kunnen verdedigen. Nou, en dat had ik onvoldoende.
0: En dat geldt voor Tanja ook.
1: Ja, ik vind het moeilijk om voor haar te praten. Nee, maar goed, dat hebben wij samen wel. Ja. We hebben elkaar daar wel in gesteund. Want het was ook niet makkelijk. Hè? Ik ben 12 jaar betrokken geweest. En ik had met alle liefde nog 4 jaar doorgewild. En
0: denk jij, de uitslag kennen we. Als jullie gewoon wel hadden kunnen vinden dat het nu een voortzetting van het oude college geweest zou zijn?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Over het algemeen is dat wel een mening die over het algemeen wel rondgaat. Dat het uiteindelijk ook deels op personen heeft toegespitst. Het feit dat jullie afscheid genomen hebben, dat viel binnen het college ook niet. Alle binnen de collegepartijen ook rauw op hun dak.
1: Nou ja, ik denk dat, ja, misschien. Maar ik vind, dan doe ik ook een beetje de andere partijen tekort. Kijk, ik kijk dan naar een VSP. Mm-hmm. Naar Margaret, die heeft wel gewoon 5 zetels gehaald. En ik geloof niet dat die zetels bij ons vandaan zijn gekomen. Dus al zou een voortzetting van het vorige college een optie zijn geweest, is mijn persoonlijke mening dat het niet had gekund. Want Margaret heeft voor de zoveelste keer op rij gewoon zetels gewonnen. Mm-hmm. Margaret niet, maar de VSP. En die hadden ook gewoon, dan verdien je het ook gewoon om de kans te krijgen om het te gaan doen. Dus een voortzetting van het vorige college was, ik denk dat dat met de uitslag die er was niet.
0: Maar had GroenLinks Pro er wel in kunnen zitten?
1: Ja, dat weet ik. Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
0: Nee, maar goed, kijk maar naar het zetelaantal wat er gehaald is. Wel zwaar is er verloren, maar toch de grootste partij, hè? Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens. Er is zich iets afgespeeld. Was misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend geweest als D66 dan in het college was gekomen. Had VSP wel, GroenLinks ook, of Pro. Mm-hmm. Dat moet toch nog gaan wennen, hoor.
1: Ja, ik ook. Geef niet.
0: Dan had dat waarschijnlijk wel doorgegaan. Maar goed, het is wat het is.
1: Het is wat het is, zeker.
0: En daarmee de verandering.
1: En ik gun mijn partij ook, hè, Ben. Want dat is wel, het is natuurlijk zuur, dat snap ik. Ik snap dat het zuur is wat er gebeurd is. En ik weet ook dat er mensen zijn die het mij en Tanja kwalijk nemen. Die zeggen, ja, als jullie gewoon door waren gegaan, dan was er niks aan de hand. En omdat jullie afscheid hebben genomen, heb je het moeilijker gemaakt. Nou, dat mogen mensen allemaal denken. Maar ik ben eigenlijk van mening dat ik het mijn partij ook gun om gewoon 4 jaar vanuit de oppositie met elkaar te bouwen aan die nieuwe partij. Ik doe het nu in mijn werk, hè, een fusieorganisatie. Ja. De politieke partij is ook een fusieorganisatie. PvdA was heel klein in Dordt, met uiteindelijk nog maar 1 zetel. Op basis van stemmen hadden ze de 2. GroenLinks had er 6. Ik denk dat het ook gewoon heel goed is om gezamenlijk tot een nieuwe identiteit te komen. En dat is misschien makkelijker als je dat vanuit een oppositie standpunt kunt doen, dan dat je je ook nog moet conformeren aan standpunten van de coalitie. Dus ik gun het ze ook om die groei door te maken en dat ze over 4 jaar, dat er nooit meer gesproken wordt over, nou, dit was van de PvdA en dit was van GroenLinks, maar dat er gesproken wordt over Pro. Dus ik snap dat het zuur is, want je wil altijd graag aan het roer staan. En tegelijkertijd denk ik, nou, het is misschien ook gewoon goed.
0: Je mag zelf zeggen, het is een luxe positie om even in alle rust gewoon te werken aan een nieuwe
1: zeker
0: partij.
1: En het is niet dat ze geen invloed hebben. Ik bedoel, ze hebben 6 zetels. En ze kunnen echt. De valt in, zeker in Dordt, is echt geen vijandige raad in de basis. Dus volgens mij kun
0: het is
1: je.
0: Het is sommige gemeenteraden in de regio is dat het lastige.
1: Ja, ik denk dat je hier heel goed kunt samenwerken. En dat je echt, je zal niet alles voor elkaar krijgen. Maar je kunt echt wel bouwen aan dingen die je belangrijk vindt.
0: Goed, we gaan even pauzeren met muziek. En Koos heeft ervoor gezorgd dat ik tegenwoordig vanaf een iPad hier een knop kan indrukken. Dank aan Koos. En daar staat dus Marvin Gaye.
1: Ja.
0: Wat wil je erover vertellen? Wat heb je met Marvin Gaye?
1: Nou,
0: ik weet dat hij erg populair bij vrouwen is.
1: Ja? Dit is het nummer Ain't No Mountain High Enough.
0: Ja.
1: En mijn ouders zijn allebei overleden in 2014. En waren allebei ziek. En dit nummer is een eigenlijk kenmerkt dat voor mij een beetje die periode. Maar dan de mooie kant ervan. Dat mijn moeder zong dit liedje regelmatig voor mij en mijn zusje. Om ons te vertellen van, je bent nooit alleen. Weet je, wat er ook gebeurt, ik weet jullie altijd te vinden. Dus dit is iets, dat klinkt heel droevig, maar het heeft ook een soort boodschap van hoop. En dat, dat brengt dit liedje mij.
0: Ook een beetje een ode aan je moeder?
1: Zeker.
0: Goed.
1: Ja.

0: Ja, dat was Marvin Gaye. Ode aan je moeder. Een lied wat je moeder altijd voor jullie zong. En dat beladen is met hoop. En ja. Dat heeft ze jullie meegegeven.
1: Ja.
0: In een droevige periode, 2014.
1: Zeker, ja. Ja, zeker. Zijn 6 weken na elkaar overleden. In de zomer. Dus mijn moeder is op 22 juni overleden. En mijn vader op 6 augustus. Nadat ze 2,5 jaar samen ziek waren. Ja, dus ja. Heel droevig.
0: Dat is heel droevig. En dan blijf je als 2 kinderen achter.
1: Ja.
0: Een jonge zusje.
1: Ja, mijn zusje is ook nog flink jonger. Die is 6,5 jaar jonger. Dus die was 18. En die woonde natuurlijk nog thuis. En die zat nog op de middelbare school. Dus die is bij mijn tante gaan wonen. En dan zie je hoe belangrijk het is, en dat is dan ook wel een beetje een linkje naar mijn huidige werk, hoe belangrijk het is dat je een sterk sociaal netwerk hebt. En dat ik me heel goed realiseer dat niet iedereen dat heeft.
0: Nee.
1: En als je dat niet hebt en je krijgt tegenslag in je leven, dan wordt het heel moeilijk. Mensen kunnen het wel, maar het wordt wel heel moeilijk. Als je het alleen moet doen.
0: Ja.
1: Dus ik gun iedereen ook zo ontzettend
0: een
1: warm nest en een netwerk. En dat je even opgevangen wordt als het moeilijk wordt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je bent in de gelegenheid om dat te kunnen doen. Althans, ja. Daar sturing aan te gaan geven.
1: Ja.
0: Je moest ook aan andere dingen sturing geven als wethouder.
1: Ja.
0: Je was lekker bezig. En met alles wat in jouw portefeuille zat, dat had je in de hand. Althans, dat is de indruk die ik ervan heb gekregen. Mm-hmm. En dan gaat een andere wethouder weg, Peter Heikoop. Want ja, dat is een springplank voor wethouders. Hè. Of burgemeesters worden. Of voor de commissaris van de koning. Dordrecht is een broedplaats.
1: Ja.
0: En die laat een dossier achter. En vlak nadat hij vertrokken is, komen ineens anonieme brieven binnen.
1: Ja.
0: En dan heeft het over de sociale dienst Rechtsteden.
1: Ja.
0: En jij bent net notabene voorzitter geworden van het bestuur. Want je hebt het overgenomen.
1: Ja.
0: Donderslag bij helder hemel.
1: Ja. Ik denk dat wat er gebeurt als iemand weggaat. Nee, laat ik hiermee beginnen. Dit wat er in deze brieven stond en met name ook wat er vervolgens allemaal uit de onderzoeken is gekomen, dat was echt niet bekend.
0: Nee.
1: Echt niet. Bij mij niet, bij Peter niet. Bij niemand in het bestuur. Dus dat wist Peter ook niet. Die suggestie werd wel eens gewekt, hè? Dat Peter het allemaal wel wist en dat hij snel weg is gegaan.
0: Nou, het werd door sommige raadsleden ook gezegd.
1: Ja, nou,
0: gesuggereerd.
1: Ik zie dat echt heel anders. Ik zie dat zelf heel anders, maar ik zie ook dat het onderzoek iets anders zegt. Peter heeft naar mijn idee leiding gegeven aan die club. Gewoon naar de best. Hoe zeg je dat?
0: Best vermogen en inzicht.
1: Ja.
0: Ja, is dat het juiste?
1: Ja, zeker. Nou, vervolgens gaat hij weg. September, oktober 2024. Ja. Toen kwam ik. En dan komt er zo'n brief. En ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat iemand weggaat, ontstaat er een soort ruimte, een soort open situatie. Hè, want alles gaat zich weer opnieuw zetten. Want er komt iemand nieuw. En dan geloof ik er wel in dat mensen de ruimte voelen van oké, dit is het moment. Want we gaan naar een nieuwe situatie. Dit is het moment om, als er wat aan de hand is, aan de bel te trekken. Ik denk dat het zo gegaan is. Dat ook de timing een beetje verklaart. Ja, nee, ik werd compleet verrast. Ik weet nog dat ik die brief kreeg en dat ik gelijk dacht, oké, dit is een probleem. Dat was op 2 december. Hier speelt echt iets, want die brief was, heeft iedereen kunnen lezen. Was heel uitgebreid en heel concreet. Dat ik ook gelijk dezelfde avond nog het bestuur bij elkaar heb gehaald. Van we moeten een plan maken, wat gaan we doen? We kunnen het niet zomaar laten. Dat was op een maandag en op dinsdag was toevallig Margaret die belde mij en die zei, is het een idee dat jij vanavond gebruik maakt van het lege uur in de commissie om dit even met de raad te bespreken? Dat heb ik gedaan, dat was ook een goede sessie, dat was een goede keuze. Want ik was verrast, iedereen was verrast.
0: Ja.
1: We wisten eigenlijk allemaal niet zo goed wat er gebeurde. Dus dat gaf ook de gelegenheid om nog heel open te spreken over oké, en nu? En ook een toelichting te geven op wat we dan zouden gaan doen. Dus dat hebben we gedaan. Ja, en vanaf dat moment, kijk, zoals dat vaker met dit soort dingen gaat, denk ik. Het begint groot en het wordt niet per se kleiner. Het wordt eigenlijk alleen maar groter.
0: Ja, met de trommel wordt geroerd.
1: Ja.
0: De media gaat er natuurlijk ook in. Maar het blijft gonzen.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt een aantal keren heb je gewoon steeds stand van zaken heb je aangegeven. Ja. En, maar toch bleef het gonzen.
1: Ja.
0: En er kwamen weer brieven.
1: Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. En kijk, ik vind het een. Het blijft een heel lastig dossier hoor, vind ik. En dat komt omdat ik denk dat er mensen bij de dienst werken. Ik denk dat er echt serieus medewerkers zijn die allemaal bij een andere organisatie hebben gewerkt. Of in ieder geval dat zo ervaren hebben. Dus er zijn mensen die zeggen, nou, ik herken het gewoon niet. En ja, er is altijd wel eens wat. Maar hè, ik heb altijd een fijne plek hier gehad en ik doe mijn werk met liefde voor die inwoner. Maar er zijn ook echt mensen die heel erg beschadigd zijn.
0: Ja.
1: En die daar hele andere ervaringen bij hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dan recht te doen aan iedereen.
0: Ja, maar dan gebeurt dat. Hè? Dat is lastig, want er ontstaat een zwaar soort schandaalsfeer. Het wordt gegrond. En ja. Iedereen gaat er wat van vinden.
1: Ja.
0: Nou, of het een schandaal is, daar gaat het nu niet over. Het gaat om dat de sfeer die gecreëerd wordt. Een directeur die stap opzij doet. Die zegt van, ik maak ruimte voor het onderzoek. Uiteindelijk vertrekt hij. Mm-hmm. Vindt vervolgens ook nog een... Die vecht het aan, uiteindelijk. Mm-hmm. Vervolgens wordt hij in het gelijk gesteld.
1: Met betrekking tot het werkgeversdeel, hè?
0: Ja, werkgeversdeel.
1: Oké.
0: Er worden een aantal besluiten genomen die gevolgen hebben. Maar ontstaat er dan daardoor de ruimte waardoor echt weer de lucht geklaard wordt? Want het gonst nog steeds.
1: Ja, het gonst nog steeds. Nou kijk, ik denk dat de dienst heeft best wel heel veel meegemaakt. Niet alleen de afgelopen 2 jaar...
0: Het gaat verder terug.
1: Het gaat verder terug, zowel in de situatie. Hè, dus als je het hebt over het onderzoek en nou ja, de werkomstandigheden, zullen we het maar even noemen. Maar ook omdat er best wel heel veel ambities zijn neergelegd bij de dienst. Dus de druk is ook altijd erg hoog geweest. En ik denk dat wat je nu ziet, is dat een deel van de mensen is gewoon weer zijn werk aan het doen. Weet je, die zijn gewoon weer aan het bouwen. En er zijn echt heel veel mensen die heel verdrietig zijn geweest over wat voor slechte naam de dienst heeft gekregen door dit alles. En dat ze zelfs tegen mij zeiden, ja, ik vertel op verjaardagen maar niet meer dat ik bij de sociale dienst werk. Ik zeg dat ik voor de gemeente werk. En dat is echt, dat raakt echt heel diep. Want het was een hele trotse organisatie. En ik denk dat we soms wat te weinig recht doen aan die mensen die weer in de energievibe zitten van, nou, we gaan weer bouwen, we doen het goede voor de inwoner, we willen onze naam weer, weer hoog houden of hoog zetten. En dat we soms nog iets te veel aandacht hebben voor wat is geweest, maar ook dat we soms heel veel nadruk leggen op wat nog steeds niet goed gaat. En ik ben de laatste die zegt dat alles goed gaat, want dat is echt niet zo. Maar ik denk dat je ook niet kunt verwachten dat binnen 1,5 jaar alles wat in jaren is ontstaan allemaal weer opgeruimd is.
0: Nee, maar dat begrijp ik. En ik begrijp ook best inderdaad dat binnen zo'n grote organisatie dat het leven ook heel verschillend kan zijn.
1: Ja.
0: Afhankelijk van in welke situatie of welke plek je zit binnen de organisatie.
1: Ja.
0: De kern van het verhaal was eigenlijk van, er was een beleid ingezet. En dat beleid dat had te maken van, we gaan de burger niet meer zien als per definitie dat ze frauduleus zouden zijn. He, met betrekking tot aanvragen, uitkering, al die dingen meer. Dus we gaan wat minder controleren. Mm-hmm. Dat is een beleid wat eerder ingezet was. En er werd gezegd, oh nou, heeft dat een rol gespeeld dat daardoor zeg maar een groep die daarmee bezig was, met dat specifieke deel van mensen, burgers controleren en het vrijlaten. Want dat is nooit goed boven water gekomen. Waar komt dan dat verschil in beleven van al die verschillende medewerkers vandaan? Sommigen die zeggen van ja, mijn baas die was een tiran of ik werd buitengewerkt.
1: Ja.
0: Het zijn zulke verschillende dingen die gewoon op een gegeven moment naar buiten kwamen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En dat lijkt me als voorzitter en als bestuurder lijkt me dat heel lastig. Van wat, ja, je kan zeggen dat is onzin. Maar tegelijkertijd, als dat het beleven van iemand is geweest,
1: ja,
0: dan kun je dat niet ontkennen.
1: Nee. Nou, dat heb ik ook altijd geprobeerd niet te doen. Hè. Ik bedoel, dat iemand zijn beleving heeft, dat is gewoon zo. Mm-hmm. En dat is, als iemand dat zo ervaart, ja, wie ben ik dan om te zeggen, ja, is niet waar.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk wel dat er soms verschil in inzicht was van in hoeverre dat objectief ook zo was. Hè.
0: Ja.
1: Nou, jij refereert even aan de verandering van beleid.
0: Ja.
1: Ik sta daar nog steeds achter. heb het niet ingezet, maar ik sta er nog steeds achter. Ik vind mijn mensbeeld is nog altijd een positief mensbeeld. Ik vind uitgaan van iedereen is frauduleus nog steeds niet hoe het zou moeten. Ik werk ook graag vanuit vertrouwen. En ik durf wel te zeggen dat dat niet de aanleiding is geweest voor de problemen die ontstaan zijn bij de dienst.
2: Nee.
1: Dus nee, ik denk dat dat vrijwel los van elkaar staat. Het enige waar het aan raakt is dat handhaving heel expliciet genoemd werd in die allereerste brief, ja, de afdeling handhaving, en dat daar misstanden waren. Dus op die manier raakt het aan elkaar, maar ik denk niet dat de beleidskeuze per se de aanleiding is geweest voor de problemen.
2: Goed. Ja, ik moet afgaan ronden, Chris. Ja. Want ja, het is wel een ingekort programma geworden. Ja. Helaas. We hadden nog heel lang door kunnen gaan.
1: Ja.
2: Misschien dat we op een ander moment ook nog een keer even oppakken.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Dat we zeggen van dat dit deel 1 was.
1: Ja.
2: Dat we ooit nog een deel 2 eraan plakken. Spreken we dat af?
1: Afgesproken.
2: Afgesproken. Ja. Dan gaan we uit met een nummer van John Mayer. Mag jij even aankondigen. En dan dank ik je voor het gesprek. Ga nog naar Big Rivers.
1: Ja, gisteravond geweest en vanmiddag nog even met de kinderen. Goed. Zeker.
2: Wij spreken af dat er nog een deel 2 komt.
1: Dat is goed.
2: Mag jij dat even uitleggen waarom jij voor dat nummer van John Mayer gekozen hebt?
1: Ja, dat is een nummer dat heet Love is a Verb. En ik ben in 2013 getrouwd met Ruben. En mijn vader was nooit zo'n hele grote prater. Maar toen ik ging trouwen, toen zei hij, maar je moet er nooit van uitgaan dat het vanzelfsprekend is.
2: Goed.
1: Je moet er altijd wat voor blijven doen. Nou ja, love is a verb. Liefde is een werkwoord.
2: Goed. Aan papa.
1: Ja.
2: Goed zo.

0: Dit is iemand met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand staan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook, bij de omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust, omdat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden en in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. Temperatuur boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp 5 kilometer 25 minuten vertraging. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Veldhoven 4 kilometer file. En 50 Middelburg-Bouwersdam 2 kilometer file bij Seroskerken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. En drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelen laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Ja, welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. De ruimte is hier gevuld met politici die direct zo meteen aan het woord komen en in de wachtstand staan. En allemaal zuchtend onder de warmte, hoewel hier de airco in de studio aanstaat. Dus ik hoop toch dat het aangenaam vertoef is hier. De duimen gaan omhoog, dank u wel. En Koos van Wijngaarden zorgt voor zwoele, warme muziek in de studio, waardoor we toch een tropische sfeer wanen hier. Maar we gaan praten, want er is nieuws te melden. Dat nieuws dat komt van Hans van der Bunten. En die is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. En meneer Hans van der Bunten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ja, vanochtend hadden we even contact. En je vertelde mij dat er een nieuwe ontwikkeling was gekomen.
1: Inderdaad, we hebben gisteren een brief ontvangen. Die is naar de Tweede Kamer gestuurd, overigens. Met het antwoord vanuit de staatssecretaris, Judith Thiele, op de beide moties die vorige week zijn ingediend door Stoffer en Rode Kerk en Stoffer en Mohamed en Rode Kerk en Mohamed in de Tweede Kamer. En die zijn aangenomen nog op de laatste dag van voor het reces. En Judith heeft, de staatssecretaris heeft haar rapport opgeschreven en daaruit blijkt dat we zeer hoopvol zijn over de continuering van de financiering van het onderwijsmuseum.
0: Ja, positief, hè? Over welke bedragen hebben we het?
1: In ieder geval geeft de staatssecretaris dat er voor 2027, dus voor volgend jaar, 595.000 euro gereserveerd wordt in de onderwijsbegroting voor een overgang naar de gesprekken die we nu voeren met de PO en de VO-raad. Om te kijken of ze financiering via die weg kunnen gaan regelen voor de toekomst en structureel. En die gesprekken zijn positief. Maar de tijd was kort. En heb ik gevraagd om een overgangskrediet. En daarvan heeft de staatssecretaris nu schriftelijk bevestigt dat dat gereserveerd is in de onderwijsbegroting. Dat betekent nog niet dat we het krijgen. Dan moeten we nog een plan voor schrijven enzovoort. Dan moeten we dit zomer nog hard voor werken. Maar het is wel een heel hoopvol signaal vanuit OCLW. En daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk, dat we daaraan kunnen gaan werken.
0: Ja, het is een duidelijke handeling. Laten we zeggen van, we staan niet meer negatief. Zoals altijd wordt gezegd, van één zwaarduw in de lucht maakt nog geen zomer. Maar het ziet er toch dat hier iets wel een brug geslagen is om straks in de toekomst toch verder te kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ten eerste heel erg fijn nieuws voor medewerkers. Want dat betekent dat een half jaar voor 1 januari, waar we nu staan, we niet in het najaar over moeten gaan of over de zomer naar een ontslag van medewerkers. Hoor. Of het stopzetten van de huur van de gebouwen van de Holland. Dus dat is in ieder geval heel erg positief nieuws. Dat we ook meer tijd krijgen. En niet de medewerkers die zo loyaal zijn geweest. Ontslag moeten gaan aanzeggen. Dat hoeft nu niet.
0: Ja, de december, of rond die tijd september, geplaatste dummy schoorsteen op het gebouw van de Holland kan straks weer gaan roken.
1: Het ziet er goed uit, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds open en we hebben een mooie tentoonstelling van Marit Turnquist tekeningen op dit moment.
0: Ja, want wij hebben nog afspraak staan dat ik nog samen met jou daar even een rondleiding zou krijgen. Ja. Dat we even nog verder met elkaar in gesprek gaan voor een interview. Hans, mooi nieuws. Ik zit hier met een aantal raadsleden aan tafel die allemaal instemmend knikken van, men is wel blij en verheugd dat inzet.
1: Dat is fijn om te horen. Ja, ik maak ook graag met de raadsleden.
0: Ja,
1: Leo, kan ik meenemen in de ontwikkelingen.
0: Ja, Leo Stolk, die ook toen de tijd ook zich met namens de VSB ook heeft ingezet. Ook zelfs de Trouw heeft gehaald, hè, met een foto.
2: Absoluut.
0: Leo Stolk, ja.
2: Dus wat dat er gaat, ben ik heel blij met deze reactie. En ik hoop dat het tot een goed einde komt. De gemeente Dordrecht ook de subsidie die er gereserveerd is, dat die ook gestand wordt.
0: Ja, nou goed.
1: Ja, nee, dat is goed om te horen. En ik ben ook natuurlijk contact met de wethouder, de nieuwe wethouder cultuur, die nu op de wening. En dat ziet er inderdaad ook positief uit. Dus ik denk dat het toch nog allemaal op zijn komt.
0: Goh, mooi nieuws om zo het reces in te gaan in ieder geval. Dankjewel Hans en wij spreken nog een keer af.
1: Dankjewel, we zien elkaar. Fijne middag toch, hè.

0: Ja, en vanuit deze muziek en de regio gaan we naar het volgende onderwerp. En dan hebben we het over de situatie in Papendrecht. Politiek gezien is daar ruw. We hebben vorige week ook al een korte analyse aandacht aan besteed. Interviews die er gedaan zijn. We zijn nu een week verder, ruim een week verder, na het al met zich afspeelde. Waarin de coalitie, de bovenste coalitie, niet geïnstalleerd kon worden. Omdat een fractielid van de coalitiepartij OP, onafhankelijk Papendrecht, uiteindelijk heeft gezegd van ik kan me niet meer vinden in de lijn die ingezet is door mijn partijleider. Splits me af, waardoor de meerderheid verloren raakte. Reden om nu toch even stand van zaken toch weer even met elkaar door te nemen. In de studio heb ik hier de heer Grimmies.
1: Dankjewel.
0: En de heer Van Heteren.
2: Goedendag.
0: En aan de telefoon heb ik vooraf een interview gehad met Dirk Stoutart van de VVD. We gaan eerst even naar de vergadering geweest. De uitkomst, twee nieuwe verkenners. Wat gaat het tekenen? En hoe gaat het bestuur van de komende periode eruit zien? Daar gaan we op in. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Goedemorgen, Dirk. De fractievoorzitter van de VVD Papendrecht. Er is nogal wat aan de hand in Papendrecht. De beoogde coalitie die voordat ze kon beginnen en geïnstalleerd was. En er ontstond veel rumoer in Papendrecht. Wethouders vertrokken al of waren al vertrokken. En de volgende laatste wethouder vertrekt op 10. En dan blijft er over een burgemeester en een gemeentesecretaris. Ja, en een gemeenteraad die eigenlijk zoekende is van hoe het probleem oplossen. Want de beoogde coalitie VVD, PVV en onafhankelijk Papendrecht, die heeft het niet gered. Hoe gaan we nu?
3: Ja, nou ja, afgelopen maandag is er natuurlijk een extra raadsvergadering geweest, Ben. En daarin is besloten dat er twee formateurs aangesteld. Informateurs moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
3: Eentje van VVD-huizen en eentje vanuit CDA, SGP en ChristenUnie. En ja, die zullen alle partijen langsgaan om de input op te halen van hoe verder.
0: Ja, want de OP die is eigenlijk denk ik buitenspel gezet en de PVV ook. Lijkt dat maar zo?
3: Sorry?
0: Is het nu zo dat de nieuwe situatie, de beoogde coalitie die er was, PVV, OP, hè, onafhankelijk Papendrecht, dat helemaal uit zicht is geraakt?
3: Ja, dat is uit zicht. Daar is gewoon geen meerderheid. Maar dat betekent voor mij niet dat die partijen uit zicht zijn. Dat absoluut niet. Kijk, die combinatie, dat is nu 11 zetels. Nou ja, dat is gewoon een minderheid. Daar redden we het niet mee.
0: Nee.
3: Maar dat betekent niet dat je die partijen niet serieus mee moet nemen.
0: Nee. Zou het ook zo kunnen zijn dat er een combinatie ontstaat van die partijen plus een extra partij? Of is dat voor de oppositie zoals die nu is, hè, de overige partijen, niet bespreekbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat. Kijk, de afgelopen periode is er niemand opgestaan om die handschoen op te pakken.
0: Nee.
3: Echt specifieke combinatie, ja, dat. Ja, dat wordt best lastig, denk ik.
0: Ja, dat wordt lastig. Maar hoe gaat het nu in Papendrecht eruit zien? Want op 10 juli vertrekt de laatste wethouder.
3: Klopt. Ja, gisteren was het afscheid van de wethouders hier in Papendrecht.
0: Ja.
3: En nu is het zo dat eerdags als fractievoorzitters bij elkaar komen om te kijken van hoe verder. Want je wilt dat niet alleen overlaten natuurlijk aan de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook gewoon qua werkdruk, et cetera, niet. En er is een motie aangenomen, ook afgelopen maandag, waarin gesteld wordt dat er interim. Ook al bestaan interim wethouders niet, maar dat is gewoon even net wat makkelijker om het uit te leggen.
0: Ja.
3: Wethouders aangesteld worden voor de komende periode tot er een nieuw college aantreedt.
0: Ja. En komen die van buiten of komt die uit de huidige gemeenteraad?
3: Daar moeten we over spreken. Dat zal begin volgen. Zal erover gesproken worden. Ja.
0: Ja. Hoeveel tijd wordt ervoor genomen? Want we gaan wel zaten de reces in. Wordt het heel gebruikt om tot een oplossing te komen? Of wordt het op korte termijn verwacht?
3: Nou, wij hopen op korte termijn wel met name te komen van de informatie. Ja. We vinden het ook belangrijk dat het proces in kaart gebracht wordt.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon, moet je realistisch zijn. Er gaan ook mensen op vakantie, ook mensen zijn er ook. Hè, om even die break te hebben. Dus ja, die gaan we gewoon daarvoor gebruiken om een beetje bij te komen. En dan inhoudelijk zal het na het reces opgestart worden, vermoed ik.
0: Goed. In ieder geval, de komende tijd is nog veel onduidelijkheid. Straks ga ik hier in gesprek met de fractievoorzitters van PRO en van D66. Hoe zij er tegenaan kijken. Dank dat je even in de uitzending kon komen. Wellicht spreken we op korte termijn elkaar nog.
3: Helemaal goed, Ben.
0: Oké.
3: Okay. Goed weekend.
0: Dag, hoor. Ja, dit was Dirk Stout uit de fractievoorzitter van de VVD. En Chris Grimnis van PRO zit hier voor me. En van D66 Nieuws van Heteren. Ja, worden gehoord van Dirk Stouthart. Er is deze week een extra vergadering geweest. Waar de koppen bij elkaar gestoken werden van ja, hoe nu verder. Zoals het er nu uitziet, is de coalitiecombinatie is gewoon helemaal nu van tafel. Ondanks het aanbod van een Koen Bekking om verder te gaan. Toch wordt nu de kar getrokken, zeg maar. Vanuit de christelijke hoek en de VVD. Ja, jullie zitten hier.
1: Ja, dat is een keuze die gemaakt is. Er was inderdaad vanuit het informatieproces wat Koen Bekking heeft doorlopen, was er nog een tweede variant beschikbaar. Waar wij ook eigenlijk altijd voor gepleit hebben. Een brede coalitie met van links tot rechts progressief tot conservatief. Maar daar is nu van gemeend die niet door te moeten zetten, niet verder te onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden, OP zat ook in die variant en die zou dan vervangen. Want ja, die heeft nog maar één zetel over. Dus ook in zoverre was dat geen meerderheid meer. Maar die was nog wel te vervangen door bijvoorbeeld de SGP. Die er nu in de huidige keuze die ze hebben gemaakt alsnog ook is. Dus wat ons betreft had die brede variant eigenlijk meteen onderzocht kunnen gaan worden. Maar daar is op dit moment niet voor gekozen. En precies wat je zegt, de VVD en de drie christelijke hebben elkaar vastgepakt. En vormen in alle opzichten denk ik nu het motorblok van wat er ook aan coalitie gaat komen.
0: Ja. Ja, 66. Er werd nog op een gegeven moment met je vrouw spel gespeeld. Er werd op de persoon gespeeld. En dat treintje van S en E is het leidend voorwerp. Want die zou de veroorzaker zijn van alle ellende die speelt. Voor de deur van de OP lijsttrekker. Dat wordt ontkend. Waar komt dat verhaal helemaal vandaan?
2: Nou, wat mij betreft kan ik wel duidelijk zeggen dat er wel grenzen zijn overschreden door bepaalde partijen, zeker op social media.
0: Zullen we gewoon de naam noemen? Dan laten we de luisteraar over hebben. Want anders blijft het gisteren.
2: Het zijn meerdere, zowel de fractievoorzitter van de PVV, Nikita de Ruiter, natuurlijk met haar beschuldiging, maar ook raadsleden van de PVV, hoe ze zich gedragen hebben en ook met richting vooral ons inderdaad, maar ook een ex-pro-raadslid, eigenlijk meer van de PvdA. En waar gewoon naam en toekom en herhaling gebaseerd op, naar mijn idee, leugens. Vind ik dat wel echt karaktermoord. En dan ga je gewoon grens over. En dat laten wij ook niet zomaar gaan, zeg maar.
0: Nee. Nou, in ieder geval, jullie hebben er duidelijk in de verklaring afstand van genomen. Ja. Maar tekent dit op de sfeer binnen de gemeenteraad?
2: Nee, ja, het is lastig. Ik denk dat er echt wel de verhoudingen, in ieder geval tussen de PVV-fractie, maar ook denk de OP-fractie en de D66-fractie, kan alleen maar voor mijn eigen fractie praten, verstoord zijn. Er moet echt wel dingen gebeuren om dat weer te herstellen. Ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat de cultuur en de sfeer gewoon de laatste week waren, zeg maar, tot aan eigenlijk toe dat je ook een beetje jezelf een beetje onveilig voelt in de zin van, hè, kan ik hier wel praten met mensen, kan ik wel vrijheid praten. Daar moeten we wel echt aan gaan werken en dat, hè, daar heeft de rol is de voorzitter van de raad, de burgemeester, maar ook de partij onderling, dat we daar wel aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, goed. Ja. Een slechte start kun je bijna niet denken, hè, die als gemeenteraad maakt. Daags voordat er actie plaats gaat vinden, wordt alles afgeplaatst. Wat dachten jullie toen dit gebeurde? Want jullie wisten het al.
1: Ja, daar moet ik toch wel een klein beetje nuance aan plaatsen. Want ik heb dat inderdaad een paar keer gelezen. Kijk, we fractievoorzitters op maandag, en de vergadering was donderdag, op maandag hebben wij een mail gekregen van mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht. Eigenlijk met min of meer de vraag, hoe zit het bij jullie in de fractie als het gaat om fractiediscipline? Want dat is binnen de fractie van OP niet. Die kunnen in zoverre altijd stemmen zoals ze willen. En dat is voor hun ook een belangrijk punt. En vanuit die mail hadden wij nog niet concreet, in ieder geval voor mezelf had ik nog niet concreet de aanleiding, oh, er gaat nu meteen iets gebeuren. Dat had ik helemaal niet in die mail las. In de loop van dinsdag werd duidelijk voor mij, oh, die mail is naar eigenlijk alle fractievoorzitters van de andere oppositie.
0: Eerst was ook de oppositie, dat je het exclusief voor jou bedoeld
1: ja,
0: was.
1: In principe wel, want het was gewoon... geen cc'tjes, zeg maar. Dus ik dacht dat die alleen naar mij gericht was. En in de loop van dinsdag werd duidelijk dat zeg maar de andere beoogde oppositiepartijen dat ook ontvangen hadden. Ja, toen werd duidelijk van de serieusheid die daarachter school. En toen hebben we ook meteen gezegd, dan moeten we even met elkaar komen. Want hoe gaan we hiermee om? Natuurlijk hebben we verschillende mensen gezocht met mevrouw Hoekstra, ik zelf ook. En eigenlijk, zonder dat we dat al met elkaar hadden afgestemd als verschillende partijen, met het advies van ja, maar hiermee moet je naar de burgemeester. Die kan jou van advies ga naar de G4, die kan je daarmee helpen. Daar zijn wij niet de aangewezen partij voor. Wij zijn daar niet onafhankelijk in. Nee. Ga alsjeblieft naar de burgemeester en de G4. En toen is in de loop van woensdag de brief gekomen dat ze zich daadwerkelijk afsplitsten van OP. Ja, dat hebben wij in zoverre aan kunnen zien komen, tussen aanhalingstekens, maar niet in de letterlijke zin. Omdat dat was het niet. En had ik in eerste instantie ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat tot woensdagmiddag tot bericht van de burgemeester ik eigenlijk nog soort van het idee had van nou, volgens mij gaat die wethuis en de coalitie gewoon door. Ik had toevallig die ochtend nog telefonisch contact met degene die dan fractievoorzitter van OP zou worden, ja. Elias. Over de raad. En heb ik ook echt een raadsstuk besproken. Alsof ja, ik ook echt in mijn beleving had van joh, jij wordt gewoon fractievoorzitter. En ja, we wisten zo weinig ook weer. Want uiteindelijk een soort van, ja, er is iets gaande, maar we weten niet wat. Het zal wel vast goed komen. Omdat niemand had echt een soort van gedacht van dit gaat echt gebeuren. Tot eigenlijk echt de officiële bericht, mevrouw Hoekstra splitst zich af. En toen was het wel klaar. Ja. Maar toen wisten de coalitiepartijen het ook gelijk.
0: Ja. We weten nu, de bom is gevallen, de scherven zijn erom gegaan. PVV dacht voor het eerst in een college te komen. Wethouder met Nikita de Ruiter, dat gaat allemaal niet door. Ja, hoe gaan die partijen straks met elkaar samenwerken? Want ja, er zijn nog wel dingen gebeurd.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de verhoudingen inderdaad, en zeker ook wat Niels net vertelt met de dagen wat daarna is gebeurd, dat die aardig verstoord zijn tussen... Dus inderdaad, zelf is zeker even tijd, rust en aandacht nodig om verhoudingen weer te herstellen. Maar ik denk dat het terecht is om te zeggen dat er een aantal verhoudingen misschien wel beschadigd zijn. Dat je natuurlijk, je kan de komende 4 jaar echt nog wel samenwerken waar het moet. Maar ik weet vrij zeker te zeggen dat er op persoonlijk vlak een aantal relaties kapot zijn die niet meer in 4 jaar hersteld zullen gaan worden. Daar ben ik bang voor. Wat je nu wel ziet, moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat Niels dat met me eens is, dat met name PVV en OP wel heel erg zijn met elkaar. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Die hebben elkaar juist alleen maar meer gevonden. Dus die verhouding lijkt heel goed te zijn. Maar ja, je ziet dat de andere partijen echt zoekende zijn van ja, hoe moeten we nu verder? En tegelijkertijd, hoe gaan we verhoudingen herstellen? Want allebei is nodig. Maar je moet verhoudingen herstellen, maar er is ook gewoon een bestuur nodig tenslotte.
0: Ja, en die zal de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad een belangrijke rol in kunnen spelen.
2: Ja, ik wil ook nog wat toevoegen in reactie op de interview van Dirk Stuitaert van de VVD. Ja. Want wat Chris inderdaad zegt, het is... Ik vind ook dat de pers dat een beetje gemist heeft. Je weet gewoon nu wat de kerngroep van de nieuwe coalitie gaat worden. Ja. Dat zijn de Christelijke Partij en de VVD. Hè. 2 informateurs en 9 zetels. En die moeten daar partijen bij gaan zoeken. Je weet ook dat ChristenUnie en CDA, die gaan never nooit met de PVV. Die hebben ze al 3 keer volledig uitgesloten.
0: Ja, maar dat heeft de SGP ook ooit gezegd.
2: Ja,
1: ja, dat is waar.
2: En dat is waar. Moet ik eerlijk zeggen dat de heer Lammers een wat discutabeler verleden heeft dan christelijke partijen. Maar en wat ik ook uit zijn woorden, dat hij weer de PV, of in ieder geval Dirk Stoutaert de PV niet wil uitsluiten. Niet zelf, maar gewoon van nou, we zien nog kansen. Dan denk ik wel, je hebt wel boter op je hoofd. Maar dat is ook omdat de VVD gewoon niet de partij wil zijn die zeg maar, die wil gewoon zeggen in de beeldvorming, wij hebben er alles aan gedaan om de PVV erbij te betrekken. Maar de andere partijen wilden niet. Dus ik vind dat ook altijd wel Dat mis ik dan ook wel weer. Duidelijkheid richting de inwoners. Dat het gewoon niet even gewoon kunnen zeggen van dat is gewoon verleden tijd. Dit zijn nog de mogelijke partijen die met elkaar een meerderheid kunnen vormen. Iedereen weet, kan aan zijn water volgens mij voelen welke partijen dat gaan zijn. Ja, spreek dat dan ook uit. En dat vind ik dan wel weer jammer.
0: Nou goed, ja. Maar daar hebben we dit programma natuurlijk ook voor. Want binnen ons van Papendrecht kunnen jullie nou ook beluisteren.
1: Gelukkig.
0: Ja? Goed, dank dat jullie toelichting hebben gegeven over de situatie, hoe jullie erin staan. Want uiteindelijk iedereen heeft zijn eigen perceptie van wat zich heeft afgespeeld. De tijd zal denk ik leren waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Wat de coalitieblok gaat worden. Het lijkt erop inderdaad dat wat nu met elkaar gaat verkennen, dat mogelijk een aanstaande blok gaat worden. Wat de coalitie gaat vormen. Misschien ook wel prettig voor sommige mensen die in hun aandelen al hadden overgedaan en of hun baan hadden opgezegd. Dat is allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal toch wel kleine persoonlijke drama's. Ja, politiek is hard, dat weten we. Maar goed, het lijkt misschien toch wel de goede kant op te gaan.
2: Zeker, en ik wil ook zeggen dat Paalnecht in 2014-2018... tussen 2014-2018 hebben we ook gewoon met 7 partijen een stabiele coalitie kunnen vormen. En ook als je nu

0: Ik hoor dat heel vaak, ik zie dat ook op sociale media voorbij komen, dat het ondemocratisch zou zijn als de PVV niet in de coalitie zit. Nou goed, we hebben het hier in Dordrecht ook gezien. De grootste partij, 6 zetels, zit ook niet in de coalitie. Ik vind het heel belangrijk om wel te benadrukken dat elke meerderheid in de Raad een democratisch gelegitimeerde meerderheid is. En dat het soms gewoon zo loopt.
1: Ja, maar daar weet meneer De Uyl in het verleden alles van. Hij is de grootste partij van Nederland. Ja. En uiteindelijk een bizar momentje, dat zetten we hem buiten spel. Ja. Goed, dat is het verleden en het archief in mijn hoofd. Dank jullie wel. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp. De middenzone in Dordrecht. En dan gaan we even een changé hier aan tafel doen. De muziek speelt, dus de stoelendans kan beginnen.

0: Ja, dan zijn we nu bij het volgende onderwerp aan de politieke stamtafel. En hier in de studio heb ik een vijftal raadsleden. En waar gaan we het over hebben? We gaan het over de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de Middenzone. En dat is precies daar op de plek. En dan heb je het over de parkeerplaats aan de overkant van het ziekenhuis, waar 720 woningen gepland zijn. Ja, dan is het kiezen of delen. Dus eerst reden om even met Maarten Burggraaf gisteren even in gesprek te gaan. En daarna gaan we met deze raadsleden hier aan tafel. Dat is Alexander Koeman, Sam Pauwels, Aydin en Leo Stolk. Ja, dan hebben we Irma van de Partij voor de Dieren. En nu eerst het interview met Maarten Burggraaf.
1: Maarten Burggraaf. Wethouder die zich ook. Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar ja. Maarten Burggraaf, wethouder, woningen. Je bent ook betrokken, zeg maar, in de portefeuille met het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat nieuwbouw wil plegen. En precies tegenover, dan heb je het over het middengebied, waar 720 woningen gepland zijn. Dat is wel een ingreep, want ja, of een ziekenhuis nu wel of niet verplaatst moet worden, dat is een ander verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover het feit dat er gewoon 720 woningen eigenlijk daardoor verdwijnen.
2: Ja, dat was natuurlijk een enorm groot dilemma, want we waren erg goed op dreef om 720 woningen te gaan realiseren op de middenzone. Bestemmingsplan al helemaal gereed en toen kwam het ziekenhuis begin 2025 en die zei ja, we kunnen niet renoveren op de huidige plek, maar we moeten nieuwbouw. En we hebben eigenlijk maar één plek waar het kan en dat is de middenzone. Zeiden we nou, dat willen we nog wel even zien, want daar hebben wij toch echt andere plannen op. En toen zijn we samen met het ziekenhuis 17 locaties gaan verkennen in de stad. Een heel proces gehad en uiteindelijk met alles wikken en wegen bleek er toch inderdaad maar één locatie te kunnen. En dat is de middenzone van het ziekenhuis.
1: Ja.
2: Ja, en we hebben een discussie met de raad natuurlijk ook gehad. Ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening qua werkgelegenheid, qua zorg voor je inwoners. Iets wat je ook niet kwijt wil. Dus ja, toen moesten we toch, hebben wij in ieder geval besloten dat we toch maar aan mee gaan werken op die plek. En dat we gewoon heel veel tijd en energie gaan steken om te zorgen dat we die 720 woningen in hetzelfde tempo als we gepland hadden op de middenzone op een andere plek in de stad gerealiseerd worden.
1: Nou, het lijkt me lastig om een andere plek, want uiteindelijk de target is 3000 woningen te bouwen. Dan zitten die 720 woningen ook in, denk ik.
2: Nee, want we hebben gezegd, we willen wel echt de woningen bouwen die dan nog niet al in plantvoorraad zat. Dus je hebt harde plantvoorraad, plekken waar je gewoon kan bouwen. En we hebben gezegd, het moet niet zo zijn dat het alternatief wat je hebt dan alweer inteert op de plannen die je eigenlijk al had. Ja. Dus we moeten echt gewoon nieuwe harde plannen gaan maken om die 720 woningen te regelen.
1: Ja, maar waar ga je die dan vinden? Want het buitengebied is eigenlijk niet bespreekbaar.
2: Nou, we hebben een aantal locaties op het oog daarvoor. Dat willen we gewoon in zorgvuldige stappen doen. Dus we zijn nu heel hard bezig om die verder uit te werken. En we verwachten na de zomer daarover naar buiten te kunnen treden. Want we willen natuurlijk ook dat de omgeving gewoon goed meegenomen moet worden. Maar één locatie is al bekend. Die heeft al in de krant gestaan deze week. Dat is de Blois van Treslongstraat. Waar Woonbron een aantal woningen gaat realiseren.
1: Goed. Kunnen we de dorpse bevolking geruststellen?
2: We hebben dinsdag natuurlijk nog de wensen bedenken van de raad. Maar als de raad dan inderdaad ook besluit hier mee te gaan, dan hebben de bewoners ook naar de toekomst toe een hele mooie ziekenhuisvoorziening in een stad. Is daar werkgelegenheid voor onze stad. En gaan we daarnaast op een andere locatie die 720 woningen, waarvan 30% sociaal, realiseren. In zoveel mogelijk hetzelfde tempo als dat we beoogd hadden.
1: Het laatste woord is aan de raad.
2: Dinsdag bepaalt de raad of ze het hiermee eens zijn met deze koers of dat ze er nog andere wensen bij hebben.
1: Goed. Aan dinsdag hoor, dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Goed.
0: En dan gaan we nu gelijk.
1: Maarten Burggraaf, wethouder die zich ook. Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar. Ja.
0: Hij gaat in herhaling.
1: Maarten Burggraaf, wethouder, woningen.
0: Ja. De Burggraaf hebben we net gehad, maar nu ging in de herhaling. Oké, we zijn eruit. Wij hebben het verhaal gehoord van Maarten Burggraaf, de wethouder. Minder harde planvoorraad, het geeft geen problemen. Mag ik jullie reacties? Aydin Groenigroep van op ons eiland had al wat opmerkingen gemaakt laatst in de commissievergadering.
3: Ja, ben in ieder geval vanuit op ons eiland. Ik wil toch hierbij mijn enorme teleurstelling uitspreken. Wederom, heb ik al diverse keren gedaan in de commissie. Eenvoudigweg omdat wederom de wethouder met een aantal argumenten naar voren komt om het ziekenhuis te verplaatsen naar het gezondheidscentrum of de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Eenvoudigweg omdat een aantal argumenten vanuit ons oogpunt gewoon niet kloppen of niet goed zijn onderbouwd. Kijk, wij hebben zo ongeveer 10 jaar werk besteed om dit gebied voor woningen beschikbaar te maken. Alle procedures doorlopen.
0: Mm-hmm.
3: Grootste uitdaging van deze raad en de raden ook hiervoor overigens is woningbouw. En dat blijft een ding. En met het opeens schrappen van dit aantal woningen, dat betekent dat je eigenlijk in tijd, maar ook in al het energie wat je in woningbouwopgave hebt gestoken, eigenlijk teniet doet. Terwijl, naar ons idee, naar ons inzicht, wel degelijk mogelijkheden zijn om het huidige ziekenhuis gedeeltelijk te behouden. Het voorste deel is relatief nieuw. Gedeeltelijk te renoveren en ook gedeeltelijk nieuwbouw op de huidige locatie voor elkaar te krijgen. Alleen dan heb je een stadsbestuur nodig, die richtingen. Het ziekenhuis durft aan te geven van beste ziekenhuis, u heeft een opgave, vinden wij ook belangrijk, goede ziekenhuis, maar we hebben ook een maatschappelijke opgave. Maar die 720 woningen, die moeten er komen.
0: Ja, maar het ziekenhuis geeft aan van, hoor eens, wij zijn toe aan een nieuw ziekenhuis, nieuw gebouw. De enige locatie daarvoor kunnen vinden is daar in Dordrecht en elders niet. En daar zit denk ik op dit moment de pijn van, wat is de druk van het ziekenhuis? En dan krijgen we het verhaal, wat is de afweging die een gemeentebestuur kan maken? Maar goed, jij bent er duidelijk in van, hoor eens, een gedeelte van het ziekenhuis zou best kunnen blijven staan. Of dat wenselijk is voor het ziekenhuis, daar kan ik niet over oordelen. Want dat is een afweging waar we niet. Daar weet ik in ieder geval niet wat de afwegingen zijn. Wat vinden de anderen? Alexander Koelman, VVD.
4: Ja, ik wil er 2 dingen even over zeggen. In de eerste plaats, als er gezegd wordt van ja. Die huizen, dat is een maatschappelijke functie, moet je in de ogen houden. Natuurlijk mee eens zijn. Het is heel belangrijk dat die ook op een andere plek goed daar een alternatief voor komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis natuurlijk ook een heel duidelijke maatschappelijke functie. Het is niet alsof alleen het belang van woningen is. We hebben ook in onze stad belang bij een goed ziekenhuis. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis moet hebben dat bij de tijd is. Als je kijkt naar een ziekenhuis van 50 of zelfs nog maar 30 jaar geleden. Daar waren andere behandelingen. Dat ging op een andere manier eraan toe dan vandaag de dag. En dat is, die ontwikkelingen staan niet stil. Die gaan ook door naar de toekomst toe. En het ziekenhuis heeft bij ons, we hebben daar natuurlijk allemaal kritische vragen over gesteld. Ja, waarom is nieuwbouw eigenlijk nodig? Kun je niet gewoon verbouwen op dezelfde plek? En daar kwam wel een duidelijk antwoord op. Namelijk dat als je gaat verbouwen, dan moet je dat afdeling voor afdeling doen. En dat kost veel meer tijd. Dan ben je niet op tijd klaar om, nou ja, op het juiste moment waar wij voor de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. En dat is de reden waarom het ziekenhuis zegt van ja, voor ons is het heel belangrijk om die nieuwbouw te doen. Dat is een redenatie die we als Dordtse VVD kunnen volgen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van ja, waar komt die nieuwbouw dan? En in theorie zijn er heel veel verschillende locaties in onze gemeente en ook daarbuiten. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een regionale een functie. Alleen ja, midden in de Biesbos, dat is niet fijn voor de cultuur, voor de natuur. En is ook niet zo handig voor de bereikbaarheid.
0: Dat is een nationaal park, dus dat is toch niet
4: exact. En op dezelfde manier als je zegt van nou ja, kijk dan ergens naar een van de weilanden in de omgeving van Dordrecht. En zo kun je een hele lijst aflopen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat een ziekenhuis heel goed bereikbaar is op een centrale plek in de stad. Waarom? Op het moment dat, stel dat jij hier nu ter plek neervalt met een ernstige aandoening, dan wil je, of als het gaat om iemand anders, dan wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn.
0: Ja.
4: Elke minuut, elke seconde telt. En de locatie die het ziekenhuis nu ook min of meer hebt, namelijk Vanuit elke wijk, het
0: belang van het ziekenhuis wordt denk ik niet ontkend. Nee. Maar er zijn ook voorbeelden van bouwen en verbouwen. En dan kijk ik naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis, wat het oude Dijkzig ziekenhuis was. Is op dezelfde plek gebleven. En het is wel verbouwd.
4: Dat is een... wanneer je dat afdeling per afdeling doet, want je kunt nu niet zeg maar het hele ziekenhuis sluiten, zeggen jongens, we zijn even een paar jaar dicht, want we zijn aan het verbouwen. Dan moet je dat doen als je dat aan het verbouwen bent, afdeling voor afdeling. En dan lukt het niet om in een tijdspad tussen nu en 10 jaar gewoon alle afdelingen vernieuwd te hebben.
0: Nee, maar goed, ik begrijp dat het belang van het ziekenhuis, ik denk dat dat niet op zich hier ter discussie staat. Maar het feit van dat er een keuze gemaakt wordt en die keuze gewoon op dit moment op een overkant valt waar de parkeerplaats is, waar 720 woningen zijn. En het is nog niet duidelijk waar die 720 woningen dan gerealiseerd. Dat begrijp ik ook uit het verhaal van Maarten Burggraaf. Die geven aan van, ja, we hebben al enige plekken, maar er is nog geen uitgekristalliseerd beeld. En het ziekenhuis dwingt eigenlijk, althans in mijn beleven, dat kan ik mis hebben, maar de gemeente nu al een keuze te maken. En dat is aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel interessant hoe dat aanstaande dinsdag zal gaan, afweging. Hoe zit het voor de Partij voor de Dieren?
5: Ja, ook voor ons is het natuurlijk een enorm lastig dossier. Maar we beseffen wel dat dit dat er geen perfecte of ideale keuze is in dit dossier. Dus woningbouw is belangrijk, want we zitten natuurlijk met woningnood. En 720 woningen is ook voor Dordtse begrippen best een grote woningbouwlocatie. Mm-hmm. Daarnaast is ziekenhuis natuurlijk een enorm belangrijke zorgfunctie in Dordrecht. Dus die wil je niet alleen voor die zorgbehoeften behouden, maar hij is ook een van onze grootste werkgevers.
0: De grootste.
5: Dus ook om die reden is het ook belangrijk dat het ziekenhuis in Dordrecht blijft. Dus ja, het is een keuze die je moet maken. En daarom vind ik het ook wel heel goed dat het college op zoek gaat nu naar woningbouwlocaties elders in de stad te gaan realiseren. Want ja, die woningbouwopgave kan niet wachten. Maar een ziekenhuis behouden voor Dordrecht vinden we ook een hele belangrijke. Dus je hebt geen perfecte keuze hier en je hebt geen ideale keuze.
0: Heb je wel een keuze?
5: Nou ja, uiteindelijk is dat dus de vraag. Is de keuze nu voor je gemaakt? En dat heb ik natuurlijk ook al in de laatste vergadering ook al aangegeven. Dat er een heleboel locaties afvallen, dat beseffen wij.
0: Ja.
5: Maar er blijven natuurlijk ook een aantal locaties misschien over die niet het meest ideale situatie zijn, maar die eventueel nog wel kunnen als je kijkt naar de programma van eisen vanuit ons, maar misschien ook het programma van eisen vanuit het ziekenhuis. En nee, die keuze is niet bij ons als raad neergelegd. Dus ook wij hebben niet kunnen kiezen uit een aantal misschien wat minder optimale locaties. En daarnaast moet je natuurlijk ook uitgaan van de informatie die het ziekenhuis ons heeft voorgelegd. Dus dat verbouw voor hun geen optie is. Ja, dan ga ik maar inderdaad uit van die informatie. Want andere informatie heb ik natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk voorbeelden uit een landen waar ziekenhuizen wel hebben gerenoveerd. Maar ja, de vraag is, is dat vergelijkbaar met elkaar? Je weet natuurlijk niet waar precies die renovatie zich op richt.
0: Nee.
5: Vanuit deze situatie en vanuit de situatie die natuurlijk in de landen al zijn geweest. En is dat ook een ideale situatie voor de patiënten die daar dan liggen? Want je wil natuurlijk ook niet daar patiënt zijn en met allemaal verbouw overlast te maken hebben. En ook voor het personeel natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, je geeft zelf eigenlijk ook al aan, en ik beproef hier ook, en ik begrijp de redenatie van Koelman ook, van hoor, zijn ziekenhuis is gewoon erg belangrijk. Alleen denk ik, het beeld wat bij mij komt, het is een soort teken tot liefde, het verhaal waar hier over gesproken wordt. Hoe zit het voor de VSP Dordrecht?
6: Nou ja, wij als VSP hebben gekozen eigenlijk voor het behoud van werkgelegenheid.
0: Maar de VSP van wonen toch altijd heel belangrijk?
6: Wonen is net zo belangrijk als het behoud van werkgelegenheid en een ziekenhuis in de stad Dordrecht. En zeker voor de regio. En als wij gehoord hebben, dan zou het zomaar, als dat niet is, zou het zomaar de stad uit kunnen. En dan denk ik,
0: en waar moeten ze naartoe?
6: Ja, dat is de vraag. En dat is niet aan ons. En dat is dan natuurlijk aan het ziekenhuis. Maar nogmaals, we zijn met die 750 woningen die nu niet gebouwd worden, of althans op een andere plaats, natuurlijk op zich niet gelukkig. Maar als je hoort dat er dus op alternatieve plaatsen toch een x-aantal woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. En je moet ook denken, als nu de discussie over het wel of niet van het ziekenhuis naar de middenzone gaat, gaat dat ook tijd kosten. En misschien wel langer, want dan krijgen we nog meer discussies over wel of niet. En ik denk dat het nu zijn bij gebaat dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, dat het ziekenhuis weet waar ze aan toe zijn, dat de woningen die dus reeds voor ons een beetje bekend zijn, dat die gerealiseerd gaan worden, en dat op de plaats waar het ziekenhuis heeft gestaan, dat daar dus nog een aanzienlijk aantal woningen.
0: Ja, maar geen 720, dat zijn nou ja, ongeveer 300.
6: Dat weet ik niet, want als je het.
0: Nee, maar dat zijn de cijfers die bekend zijn, laat ja, ik het zo
6: maar
0: zeggen.
6: Het is pas over 4 jaar dat dat aan het licht komt. Maar als je ziet dat op de middenzone 720 woningen gepland kunnen zijn, dan kan dat natuurlijk op diezelfde grondhoeveelheid aan de andere kant ook. Dus wat dat er gaat, heb ik toch wel.
0: Maar goed,
6: idee.
0: Dat is de vraag en die is nog niet beantwoord. Laten we het zo stellen. Sam Powers van Pro. Je hebt altijd ook aan zitten horen en er zit een schut, het knikken. Ik heb het allemaal waargenomen. Waar ligt de pijn voor Pro?
7: Het zijn twee dingen. Ten eerste hoe dit zo gegaan is, dus het proces. Eerst zouden hier woningen worden gebouwd. Vervolgens begint het college lekker te overleggen met het ziekenhuis over, joh. Zou het ziekenhuis niet op die plek gebouwd kunnen worden waar de woningen gebouwd moeten worden?
0: Dat was trouwens al het vorige college. Hè?
7: Ja.
0: Dat was in 2025. Ja. Dus dat zijn de gesprekken gestart.
7: Nou, die gesprekken die starten. De woningbouw zelf, die stagneert. En er wordt onderzocht van, kan het op andere plekken gebouwd worden, et cetera. En nu, voor het eerst, wordt de raad pas geraadpleegd over dit proces. Echt gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? Dat wil zeggen dat die woningbouw op zich al vertraagd is. Dat wil ook zeggen dat wij nu een beetje voor een voldongen feit worden gesteld. Dus wat mijn collega van de Partij van de Dieren ook zegt, ja, welke keuze hebben we nog? Het gaat nu heel erg over, ja, het ziekenhuis is zo belangrijk. Ja, wij vinden het ziekenhuis ook heel erg belangrijk. Alleen de politieke discussie, die moet nog gevoerd worden. En die zou moeten gaan over, wij als stad, wij leveren heel veel woningen in. Dus de Dordtenaren die nu op een zolderkamertje zitten te wachten tot ze aan hun leven kunnen beginnen omdat ze geen woning kunnen krijgen, daar moet een verhaal voor komen. Daar moet een boodschap voor komen.
0: Maar als ik hier zo hoor, dan zeg ik van de mensen die thuis op een zolderkamertje wachten, die wachten zo lang genoeg dat ze straks opgenomen kunnen worden in het nieuwe ziekenhuis.
7: Nou ja, bijna wel. Maar het college komt nu met alternatieve plannen. Dat zijn boterzachte plannen. Dat is helemaal niet een mooi passend alternatief voor die 720 woningen die al zouden komen. Dus.
0: Weet je, ik proef hier de verscheidenheid aan tafel. Ik begrijp de redenatie van Koelman. Hè. Uiteindelijk is het ook zijn portefeuillehouder en zijn college. Maar het is ook college van zijn stolk. VSP Dordrecht die erin zitten. Natuurlijk heb je als bestuurder en bestuurderspartij kijk je anders naar de zaken. Maar als ik nou naar de feitenkeren kijk, dan denk ik van, we hebben een stuk grond, parkeerplaats. Daar wil men een nieuw ziekenhuis bouwen. Nou, dat op zich is niks tegen een nieuw ziekenhuis. De pijn zit in het feit, als ik zo beluister, van, er kunnen geen 720 woningen aan de overkant gebouwd worden. En ook niet aan de overkamp. Is eigenlijk op dit moment nog niet voldoende zicht op van, nou, waar in het buitengebied gebouwd kan gaan worden. Er worden wel door Burggraaf bepaalde dingen genoemd. Dat is een deel van eigenlijk het verhaal van de hele discussie. De andere kant van de discussie is van de wijze waarop het gegaan is. Ergens in 2025 wordt er contact gezocht door het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die zitten al veel langer in dat proces. Dus je kan niet zeggen van dat het niet doordacht is. Die hebben uiteindelijk gekozen, we willen naar een hele nieuw ziekenhuis toe. We kiezen er niet voor om de hoogte in te gaan. Want uitbreiden in de breedte kan niet, maar de hoogte kun je wel in. Maar daar kiezen we niet voor. We kiezen voor een totaal nieuw gebouw. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook ooit in een ziekenhuis gewerkt in de jaren 70. Dat was in de jaren 30, eind 30 opgeleverd. En ergens rond de eeuwwisseling is dat ziekenhuis uiteindelijk het Maastad ziekenhuis geworden. De levensduur van het ziekenhuis zijn tegenwoordig blijkbaar veel korter.
7: Ik wil er wel één ding aan toevoegen. Dat een ziekenhuis opnieuw gebouwd wordt of gerenoveerd moet worden, dat weten ze al 20 jaar. En wij als raad, wij moeten nu accepteren dat er heel veel woningen niet doorgaan. En zonder dat er een alternatief is. Dus nee. Iedereen weet al tientallen jaren dat dit speelt.
0: Nu komt de discussie op gang.
4: Er wordt nu gedaan alsof het of is. En dat beeld wil ik echt bestrijden. Er wordt en een ziekenhuis gebouwd en die 730 woningen, 720 woningen worden er gebouwd. Het punt is de locatie. De locatie. Waar een belangrijk verschil is. Want als je moet inderdaad kiezen van op welke plek komt dat dan. En een punt is, die woningen die er oorspronkelijk waren bedacht voor die middenzone, die parkeerplaats. Dat is natuurlijk leuk als die bij elkaar staan. Maar die hoeven niet alle 720 op exact dezelfde locatie te staan. Daar kun je best een alternatief voor doen. Omgekeerd kun je dat niet met een ziekenhuis doen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan dat ziekenhuis verspreid over de stad op 4, 5 verschillende locaties doen.
3: Ben, dit bevreemdt mij van de VVD. We zijn al 10 jaar bezig naar geschikte woningbouwlocaties op dit eiland. Amstelwijk, vrij recent Maasterras en middenzone van het Gezondheidspark en Spuiboulevard zijn plekken waar je volumes kunt bouwen. En deze discussie hebben we vaak gevoerd. We willen volume gaan bouwen. Nu, als alternatief, wat Burggraaf ook aangeeft, pluk je van 25 woningen hier, pluk je van 30 woningen daar, terwijl we juist volume moeten gaan maken. En men doet alsof, en Burggraaf doet dat ook, het is alsof kiezen tussen één of het andere, absoluut niet. Het kan samen, op dezelfde locatie. Alleen de keuze die wat nu ons voor wordt gelegd, het is eigenlijk een beetje paniekvoetbal vanuit het college.
0: Oké, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Ik kijk uit naar de raadsdebat aanstaande dinsdag, waar het zonder meer besproken gaat worden. Er liggen een aantal standpunten volledig uit elkaar. Ik denk dat de kern van het verhaal toch is inderdaad van het ziekenhuis had ook al eerder het overleg kunnen kiezen. Zodat inderdaad de gemeenteraad ook daardoor eerder meegenomen wordt. Is niet gebeurd allemaal. Eind 2025 heeft het plaatsgevonden. Vervolgens inderdaad wordt het college eigenlijk ook voor een voldongen feit geplaatst. En daar komt het gebeuren dat het voor de gemeenteraad ook opgaat. De discussie dinsdag zal interessant zijn, luisteraars. De heer Koelman die heeft zijn mouwen al opgestroopt. En dat geldt ook voor de heer Aydin Koendu. Die zitten er klaar voor. We gaan dinsdag het debat volgen. En tot dan.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden en in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. Temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch. Door een spoedreparatie bij Waalwijk is de weg daar dicht. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Vanaf Waspik is de vertraging een kwartier. En op de A76 alleen Aken bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Het is weer zo'n middag en dan zijn we er gewoon weer. Hè. Ik bedoel, de mussen vallen dood van het dak intussen. Het is lekker heet. Het nationale hitteplan is alweer geactiveerd. En dat betekent van... warm. En wij zijn er gewoon. Maar we hebben makkelijk praten. Wij zitten in een studio met airco. En wie weet hoe je er thuis bij zit. Aan de andere kant, ik was vanmorgen bij een imkerij. En dat is gewoon een stukje land natuurlijk. En dan woeit het windje lekker doorheen. Ik denk van, oh, het is allemaal niet zo verkeerd om buiten te zijn. Eigenlijk zelfs beter dan onder een airco te zitten. Want dan kom je met een snotneus vandaan strakjes. Leuk dat je luistert allemaal. Het is weer grensloos weekendtijd. En dat betekent dat we leuke items hebben. Zoals bijvoorbeeld, het is sportief vandaag hoor trouwens. We gaan het hebben over de molenlopen en andere hardloopwedstrijden. We gaan het hebben over zwemmen in open water. En daar kan je ook al in wedstrijdverband in meedoen als je wil. En nog veel meer zaken. En de dames die zijn er weer. Hey Floortje.
1: Hallo.
0: Nou, blij dat je er weer bent.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja joh, we hebben je gemist vorige week.
1: Ja, ik weet het. Ik was een beetje ziekjes. Dus ik was er niet. Maar ik ben er nu weer.
0: Ja, oké. Okay. Moet de airco uit, anders word je weer ziek straks, hè?
1: Nee hoor, nee.
0: Van die blaasmachines.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Heb je nog wat leuks gedaan van de week?
1: Ja, nou, het was natuurlijk einde van school. Dus dan heb je altijd van die afscheidsfeestjes en zo. Dus ik had donderdag had ik een feestje, was wel leuk. En woensdag ook. Dus ja, het was wel een drukke week, maar het was wel heel gezellig.
0: Wel druk met feestjes. Nou ja, je kan het slechter treffen.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Ja, en daar ga je al de vakantie in?
1: Ja, ik moet alleen nog... We hebben dan zo'n soort van afsluiting in de kerk. Dat je je rapport krijgt en zo. Dus dat heb ik alleen nog. En dan ben ik echt officieel klaar.
0: Oh, wat een heerlijkheidje. En het is zo mooi weer erbij.
1: Ja, het is wel echt perfect.
0: Wat vervelend, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat wist ik wel. Is dat voor jou ook zo, Mere?
2: Ja, ik moet alleen woensdag nog naar school.
0: Moet je kijken, joh. Het is niet te geloven. En ook natuurlijk met lekker weer.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Nog leuke plannen, vind
2: ik? Nou ja, ik ben donderdag ben ik naar het Mauritshuis geweest.
0: Ja, ik moest
2: dus
0: kijken.
2: Dat was heel leuk.
0: Ja, je besteedt je tijd altijd wel nuttig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ben je nou niet gewoon van, ik ga lekker op het strand zitten, ik doe gewoon geen fluit vandaag?
2: Dat had ook gekund, maar daar had ik geen zin in.
0: Het had gekund al. Oké. Vandaag, dankjewel Mere. Vandaag is ons eigen team ook de schuivenis. Die zorgt dat het technisch ook allemaal te beluisteren is. Leuke dingen vandaag om te blijven luisteren. Dus tot aan het eind van dit uur. Grenzeloos weekend op je radio. Met nu Tony Braxton. Dit is My Heart. Mijn hart klopt voor jou thuis. Als je luistert naar Grenzeloos Weekend.

0: Vers uit de top 40, my body isn't ready. Dan moet je opschieten, want het is bijna vakantie. Moet je zorgen dat je lichaam in orde is. Anders kan je niet naar het strand, waar meer dan niet heen wil. Maar iedereen verder wel in Nederland. Er wordt weer heel moeilijk gekeken. Nou, laat maar, we gaan. Grenzeloos weekend bij je op de radio. Begin oktober, dan gaat het vast wel weer wat koeler worden. Dan wordt in de Alblasser Waard de mooiste molens mooiste gehouden. Dat is een hardloopwedstrijd die je meteen kennis laat maken met het werelderfgoed. De Kinderdijk. Kevin Lems van AAA, Atletiekvereniging Alblasserdam. Hij gaat ons bijpraten. Goedemiddag, Kevin.
1: Goedemiddag, Aad.
0: Leuk dat je tijd kan maken voor ons om even over deze mooiste te gaan praten. Je zou wel eens denken van, is het dan nieuw? Maar dat is niet waar, hè? Want hoeveel edities ben je al verder?
1: Nou, dit jaar wordt de 11e editie alweer, dus ja, we hebben er al 10 achter de rug.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus zo nieuw is het eigenlijk helemaal niet. Het is wel op een bijzondere manier ontstaan volgens mij, hè, deze molensmooiste.
1: Ja, eigenlijk is het ontstaan toen de atletiekvereniging zijn 70-jarigste bestaan vierde. En toen is als idee gekomen om een hardloopevenement te gaan organiseren.
0: Ja, want dat doe je als atletiekvereniging, dus dat klinkt logisch.
1: Ja, ja, precies.
0: Wat hadden jullie voor die tijd eigenlijk aan bijzonderheden?
1: Wel heel veel evenementen door het jaar heen, maar dat zijn dan kleinere loopjes. Een bevrijdingsloop of jeugdloop of crosscompetities. Maar niet echt grote wedstrijden eigenlijk. Mm-hmm. En ja, dat was eigenlijk aanleiding om te zeggen, nou, lijkt ons dat ook niet leuk. En een mooie gelegenheid en aanleiding om een groter evenement op touw te zetten.
0: Zeker, zeker. Nou, die kleine loopjes die bestaan volgens mij nog, maar daar krijgen we dan nu de molens mooiste. Dan zou ik willen vragen, wat ga je onderzien onderweg, behalve molens?
1: Nou ja, in basis molens inderdaad. En we hadden voor de 11e editie hebben we ook een ander parcours dan we hiervoor hadden. Dat was deels omdat de gemeente Alblasserdam wat onderhoudswerkzaamheden in het gebied moest uitvoeren. Alleen we hebben ook een enquête gehouden onder de lopers van, goh, ja, doen we dingen goed? Doen we dingen fout? Kunnen de dingen beter? Dat was een van de tips eigenlijk die we van een aantal mensen kregen. Van, ja, jullie heten eigenlijk, hiervoor heten we de molenloop. En dat is nog steeds, alleen molens mooiste, dat pakt net wat meer, zeg maar. Mm-hmm. En toen was eigenlijk de opmerking van, ja, jullie heten wel de molenloop, molens mooiste. Alleen, ja, we zien niet zo heel veel molens. Dus toen dachten we, hé. Hey,
0: dat klopt niet, hè?
1: Moeten onthouden. Want ja, het schept verwachting inderdaad als je in de molenloop doet dat je wat molens ziet. Mm-hmm. En zodoende zijn we eigenlijk ook het samenwerkingsverband met Stichting Werelderfgoed Kinderdijk aangegaan. Want ja, als je een evenement wil organiseren in dat gebied, ja, moet je daar ook afspraken over maken om te zorgen dat het allemaal soepel verloopt. Dus ja, zodoende is eigenlijk het molens mooiste ontstaan in samenwerking met het SWEC dan in dit geval.
0: Ja. Zijn er nog speciale voorwaarden aan om door dat erfgoed heen te lopen? Of is het gewoon van, joh, we zijn het van plan en dan weet je het maar?
1: Nee, het is wel gewoon allemaal vergunningsplichtig. En omdat het de basis is een 10 Engelse mijl afstand, die is ook gecertificeerd door de Atletiek Unie. Omdat die onderdeel is van een competitie voor een heel jaar. Dus die competitie die bestaat uit 9 wedstrijden. Daar doen standaard 300 lopers aan mee. Dus die afstand moet ook echt gecertificeerd zijn door de Atletiek Unie. Dat wordt helemaal officieel gedaan met afstandmetingen. En tot op de millimeter nauwkeurig wordt dat vastgelegd. Hmm. Dus het is niet zomaar een wedstrijdje.
0: Nee, nee. Heb je nog meer afstanden om te lopen?
1: Ja, om het wat laagdrempeliger te maken, want dat is uiteindelijk ook het doel van onze atletiekvereniging, om laagdrempelig sport aan te bieden voor iedereen en geen commerciële loop te zijn waar het om geld draait, zeg maar. Het is echt laagdrempelig sport voor iedereen. En dan is 10 Engelse mijl is voor heel veel mensen best nog een aardige afstand. Dus wij doen ook een 5 Engelse mijl aanbieden op dezelfde dag. En in de aanloop naar de molens mooiste doen we op de atletiekvereniging doen we ook altijd nog een kidsrun. Dus dat zijn dan afstanden van 600, 900 of 1500 meter. Om ook voor de jongste jeugd toch een mooi evenement aan te kunnen bieden.
0: Klinkt heel goed. Ik hoor je ook iets zeggen over een beperkt aantal deelnemers op die Engelse mijlen, waarvan je zegt van, hey, dat is een hele leuke afstand. Is dat dan alleen maar voor de echte wedstrijdlopers onder ons? Of mag iedereen zich opgeven? Kan het überhaupt nog?
1: Iedereen mag zich opgeven en dat kan ook nog. We hebben wel een maximum aantal dit jaar gesteld van 1500 deelnemers in totaal. Om ook even te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen, zeg maar. En of dat ook allemaal goed bevalt voor de lopers. Want ja, echte wedstrijdlopers, ja, die willen toch serieus wedstrijd lopen. Maar de recreatieve loper, die kan ook gewoon meedoen. Dus daarom hebben we nu dit jaar het 1500 deelnemers even als maximum gesteld. Maar de ambitie ligt wel om dat verder uit te bouwen. Maar dat gaan we, omdat het de eerste editie op een nieuwe locatie is, gaan we dat dit jaar eerst even aankijken met 1500 deelnemers.
0: Ja, ja, leuk. De 11e editie wordt de eerste. Dat is wel bijzonder.
1: De 11e editie wordt in principe weer de eerste.
0: Leuk. Volgens mij hebben jullie deze route al een beetje in de praktijk getest. Kan je er wat over vertellen?
1: Ja, we hebben die zeker getest. En dat hebben we met een pre-run gedaan. In maart was dat. Hebben we eigenlijk onder de mensen die zich onder een vroege inschrijving hadden gedaan, hadden we een aantal startbewijzen verloot. Ook weer om de lopers mee te laten denken eigenlijk in ja, wat werkt wel en wat werkt niet. Dus we hadden een klein deelnemersveld als een pre-run van het nieuwe parcours om te kijken, ja, loopt het ook goed, zeg maar. Want ja, als je een beetje recreatief loper bent, dan let je daar misschien niet op. Maar als je wat professioneler wil lopen, dan ja, zijn er bepaalde dingen die kunnen wel. Je kan geen hele scherpe bochten maken, zulke soort details. Moeten we nog ergens op letten qua organisatie rekening mee houden. Dus om te zorgen dat het 3 oktober zo soepel mogelijk zal verlopen, hebben we dus een pre-run georganiseerd van een man of 60, 70 volgens mij. En achteraf ook heel gezellig gewoon nagepraat met alle mensen waar je dan ineens tijd voor hebt. En gewoon gevraagd, ja, wat vinden jullie ervan? Zijn de dingen goed? Kunnen de dingen beter? Dus zo hebben we nog in aanloop naar 3 oktober wat laatste wijzigingen meegenomen. Om te zorgen dat het zo soepel mogelijk verloopt.
0: Mooi. Kevin, hij is getest en hij is er klaar voor. Dus deze mooiste. Maar kunnen we nog opgeven? Waar gaan we dat doen vooral?
1: Ja, opgeven kan nog steeds.
0: Voor alle afstanden hoop ik.
1: We hebben een eigen website. Hebben we www.molensmooiste.nl. Daar is een directe inschrijflink. Dat is voor alle hardloopwedstrijden. Dan word je doorgeleid naar de website inschrijven.nl. En daar kun je met een paar vinkjes en het invullen van je naam kun je jezelf nog aanmelden.
0: Nou, dan gaan we elkaar vast zien in oktober. Alle afstanden zijn nog plekken, hoop ik.
1: Ja, alle afstanden zijn nog plekken. Zowel voor de 10 als de 5 Engelse mijl zijn er nog plekken beschikbaar op dit moment.
0: Fantastisch. En leuk dan langs het werelderfgoed te lopen, hè? De molens. Nou, absoluut. Hoe spannend wil je toch hebben? En dat begint
1: ideale
0: op
1: ideale locatie.
0: Ja, toch? We gaan ons inschrijven op molensmooiste.nl. Mag ik je danken voor je uitleg?
1: Graag gedaan. U bedankt voor de mogelijkheid om dit mooie evenement kenbaar te maken.
0: Zeker, zeker. En we gaan elkaar vast nog wel spreken als er weer wat aan zit te komen. Ik wens je voor nu van grenzeloos weekend en blijven trainen vooral, want de conditie moet natuurlijk wel in orde zijn.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Om reizigers toch over de Merwede te krijgen tijdens de sluiting van de Papendrechtse brug, worden tijdelijke ponten ingezet voor voetgangers, fietsers, scooters en sommige kleine voertuigen. De ponten varen volgens een uitgebreide dienstregeling tussen Papendrecht en Dordrecht, waarbij één verbinding zelfs dag en nacht beschikbaar is. Reizigers kunnen de actuele vaartijden en andere reisalternatieven vinden via Riveer en Zuid-Holland bereikbaar.
2: De website Sliedrecht24 meldt. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft nieuwe regels vastgesteld voor het maken van foto's en video's tijdens openbare raadsvergaderingen. Voortaan moeten bezoekers en journalisten vooraf melden dat zij beeld- of geluidsopname willen maken en zich houden aan de aanwijzingen van de voorzitter. De maatregel leidt tot kritiek. Volgens tegenstanders komt de persvrijheid en de openbaarheid van de vergadering hierdoor onder druk te staan.
3: Sommige plaatjes zijn best leuk als je ze nog eens een keer opnieuw opneemt en een beetje husselt. Zoals deze van Tina Charles en I Love to Love. Hoewel ik moet zeggen, de originele uitvoering is net iets leuker dan deze uit de jaren 80. Maar wel even lekker meeblerren.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning.

verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden en in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. De temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De eerste kinderraad van Hendrik Ido Ambacht heeft officieel afscheid genomen. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis werden de nieuwe kinderraadsleden en de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Daarmee krijgt het initiatief dat kinderen laat kennismaken met de lokale democratie een vervolg. De kinderraad werd vorig jaar voor het eerst ingesteld. Het doel is om kinderen te laten ervaren hoe gemeentelijke besluitvorming werkt en hen een stem te geven bij onderwerpen die spelen in hun eigen leefomgeving. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. Een onafhankelijk onderzoek laat zien dat het geluidsscherm langs de A15 en A16 in Ridderkerk West het verkeersgeluid daadwerkelijk heeft verminderd. Vooral op de lagere verdiepingen van de flats is de geluidsbelasting flink afgenomen. Toch ervaren sommige bewoners juist meer geluidsoverlast. Al is daarvoor volgens de onderzoekers geen technische verklaring voor gevonden. De gemeente organiseert daarom een informatiebijeenkomst om de resultaten van het onderzoek toe te lichten.
2: Weekblad De Brug schrijft over. Mee Mantelzorg gaat voortaan verder onder de naam Kenniscentrum Mantelzorg. Met de nieuwe naam wil de organisatie duidelijker laten zien dat zij mantelzorgers ondersteunt en haar kennis deelt met professionals. Mantelzorgers uit de Drechtsteden en de Zuid-Hollandse eilanden kunnen er terecht voor advies, informatie en praktische ondersteuning. Tegelijkertijd met de naamswijziging is ook een nieuwe website gelanceerd.

0: Volgende week zaterdag organiseert zwemvereniging Blue Marlins een prachtig nieuw sportevenement in Heerjansdam. De Open Water Swim Meet. Bij deze challenges staat het recreatieve karakter en het plezier van het buitenzwemmen centraal. Het gaat niet om winst, maar om de sportieve prestatie. Aad sprak met Linda Goderie van de zwemvereniging over het ontstaan van deze challenge.
1: Ja, het open waterzwemmen heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. En je ziet aan de ene kant zie je de wedstrijdzwemmers die het hele land doorreizen om open waterwedstrijden te doen. En aan de andere kant zie je ook heel veel recreatieve zwemmers in het open water die graag willen meedoen aan evenementen.
2: Wat zijn jullie nou voor vereniging dan?
1: Wij zijn Blue Marlins is een eredivisie zwemclub. Die is inderdaad, wij trainen in Rotterdam en in Den Haag in de 50 meter baden. Maar we hebben sinds een aantal jaren ook de open watergroep. En die traint in het Waaltje in Heerjansdam. En we noemen het ook liefkozend het Waaltje. We weten dat het de Waal heet.
2: Oh, gelukkig.
1: Maar alle zwemmers, al zolang ik daar kom, iedereen noemt het het Waaltje.
2: Dus dat moeten we gewoon vasthouden. Vertel eens wat over die groep.
1: Ja, die groepen zijn wat kleiner begonnen. Ik moet zeggen dat alle zwemmers die meedoen aan de open watergroep, die trainen ook gewoon de hele winter door binnen. Mm-hmm. En die zwemmen ook bij een andere groep. Dus ze doen dat open water doen ze ernaast. Zodat ze ook gewoon lekker de hele zomermaanden door, van 1 juni tot 1 september, ook lekker buiten in het water liggen.
2: We doen het er even bij. Even kijken, we hadden het over een swim challenge. Maar ik hoor je ook zeggen van we zwemmen op niveau. Betekent dat nou dat komende zaterdag alleen wedstrijdzwemmers welkom zijn?
1: Nee, absoluut niet. Van ongeveer 9:30 tot 3:30, 4:00 is er een officiële KNZB openwaterwedstrijd. En daarna zijn er vanaf tot 7:00 zijn er allerlei swimchallenges. En dat zijn van 250 meter, 500 meter, 1 kilometer, 3 kilometer en 5 kilometer. Mm-hmm. Dus echt wel flinke afstanden. En die zijn speciaal bedoeld voor alle mensen die gewoon geen zin hebben in zo'n wedstrijd of in een massastart en lekker met hun sporthorloge willen zwemmen. Dus dat hebben we er dus aan vastgeplakt. En dat is best een vernieuwd concept. Mm-hmm. Er is niemand die dat op deze manier aanbiedt. Dat is eigenlijk een beetje begonnen in de coronacrisis, toen alle zwembaden gesloten waren. Mm-hmm. En er zijn heel veel baantjeszwemmers in Nederland. En die wilden natuurlijk wel zwemmen.
2: Ja.
1: En die gingen het open water proberen. En die vonden dat hartstikke leuk. Ja, dus vandaar dat we nu ook die challenges erbij hebben bedacht. Zodat zij ook zichzelf kunnen uitdagen.
2: En als je nou zegt van joh, ik vind het leuk om eens te proberen, gewoon op een paar honderd meter bijvoorbeeld, om het eens te oefenen hoe dat is. Dan hoop je natuurlijk stiekem dat die mensen iets hebben van hey, ik ga daar meer mee doen.
1: Dat zou natuurlijk leuk zijn. Kijk, ik wil natuurlijk het liefst dat iedereen aanzwemmen doet. Want het is een sport die goed is voor je hele lichaam.
2: Oh ja.
1: En buiten natuurlijk ideaal, een frisse lucht, een beetje in de natuur.
2: Mm-hmm.
1: Dus ja, we hopen dat ze dan volgend jaar weer terugkomen om misschien een stapje verder te gaan in een challenge.
2: Wat heb je nou precies nodig om zaterdag mee te doen? Ik ken mensen die lopen dan met een dobber achter zich aan een eindje koord en een speciale wetsuit. En wat hebben we nu echt nodig zaterdag?
1: Van de 1, 3 en de 5 kilometer, daar moet je inderdaad wel zwemmen met een zwemboei. Die moet je zelf meenemen. Ja, verder natuurlijk je zwemkleding, een zwembrilletje. Je mag je sporthorloge aandoen.
2: Mm-hmm.
1: Het water is best warm. Het is 24 graden. Dus wij zouden wel adviseren om niet in je wetsuit te zwemmen. Maar we weten ook dat er mensen zijn die het liefst altijd in een wetsuit zwemmen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is dus je eigen keuze.
2: Mooi. Maar niet iedereen heeft dat. Hè? Want we zeggen al, sommige mensen die komen proeven eigenlijk een beetje aan het zwemmen. Is bijvoorbeeld de boei echt verplicht?
1: Ja, het is een veiligheidsmiddel. Mocht je onderweg kramp krijgen, dan kun je lekker op die boei gaan hangen.
2: Mm-hmm.
1: En dan kun je zwaaien naar de reddingsbrigade die ook op het water is. En dan komen ze jou helpen. En dat zorgt er ook voor dat je goed zichtbaar bent.
2: Ja, dus die moet je wel ergens gauw kopen? Of lenen jullie die ook uit als vereniging?
1: Wij hebben inderdaad wel een aantal reserveboeien hebben we bij ons voor mensen die het echt niet hebben. Maar eigenlijk zwemt iedereen die langere afstanden zwemt in open water gewoon voor zichzelf. Die zwemmen allemaal al met een zwemboei. Dat is al zo gewoon.
2: Mm-hmm. Je moet wel een beetje richtingsgevoel hebben.
1: Ja, nou ja, navigeren is natuurlijk heel belangrijk. zodat je weet waar je naartoe gaat. Dus er liggen ook grote gekleurde boeien in het water. En dan waar je dan op kunt richten dat je in een goede rechte lijn zwemt.
2: Voor de mensen die zeggen van joh, ik ga het gewoon proberen. Zonder verder eigenlijk over de juiste middelen misschien te beschikken, maar wel lekker kunnen zwemmen. Hoe komen ze bij jullie terecht om op te geven?
1: Ja, we zouden eigenlijk de inschrijving sluiten. Maar in overleg met jou hebben we besloten om de inschrijving nog een aantal dagen langer open te houden. Speciaal voor de luisteraars. Dus tot en met 15 juli kunnen zij zich nog inschrijven. En de inschrijven, daarvoor ga je naar de website van Blue Marlins. Dat is www.blue-marlins.nl. Dan klik je op wedstrijden en daar vind je het inschrijfformulier.
2: En wat kost het om mee te doen?
1: Voor kinderen kost het €12,50. En de langere afstanden voor volwassenen die kosten €30. Daarvoor krijg je sowieso een hele mooie medaille. En je krijgt ook een bon om bij de activiteitenvereniging Heerjansdam een lekker patatje en een frisdrank te halen.
2: Volgende week gaat het gebeuren in Heerjansdam. Dus wordt het druk, denk je?
1: We verwachten 400 zwemmers en ongeveer net zoveel bezoekers. Dus gedurende de dag 800 mensen. Dus dat zijn er best veel.
2: Nogal. Nou, ik ga hopen voor jullie dat het iets moois wordt. Dat het heel druk wordt en gezellig en dat het weer een beetje mee zit. Wat vind je zelf als zwemmen het fijnste weer om buiten te zwemmen?
1: Nou, niet te warm. Dus ik hoop niet dat het 30, 35 graden is. Dus liever een beetje rond de 24 graden. Want je bent toch de hele dag daar ook aanwezig. Je zit daar op het grasveld. Dus dat zou het mooiste zijn. Mocht het wel hartstikke warm worden. We hebben een watertappunt daar. Dus alle zwemmers kunnen de hele dag gratis water tappen.
2: De Open Water Swim Meet, zoals dat mooi heet in Heerjansdam. Volgende week zaterdag is het zover. En jij bent erbij, Linda.
1: Absoluut. Yeah!

0: Lokaal nieuws.
1: Combinatie Ridderkerk. Tot en met morgen vindt de jaarlijkse tuinvlindertelling plaats. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen door 15 minuten lang de vlinders te tellen en de resultaten door te geven. De telling helpt onderzoekers om de vlinderstand in Nederland in kaart te brengen, nu het aantal vlinders al jaren afneemt. Zelfs een tuin waarin geen vlinders worden gezien, levert waardevolle informatie op.

0: Heel erg belangrijk, drive safe. Ik kan me voorstellen dat je swingend in je auto zit en denkt van ik kan nou tot aan Tiel luisteren naar Grenzeloos Weekend. Want beste mensen, we hebben het een paar maanden geleden verteld. We zitten op DHB Plus met dit programma. En dat was weer de zender in Dordrecht. Maar er zou nog een zender aangestoken worden in Goijkum. En dat is dan gisteren gebeurd. Dus wij zijn nu gewoon tot aan Tiel te ontvangen. En dat betekent nog meer mensen die kunnen genieten van Grenzeloos Weekend via hun autoradio DHB Plus. Maar als je lekker swingend onderweg bent en zitten stampen, drijf ze even, doe voorzichtig. Want we moeten wel de volgende week halen. Want waar blijven we anders, Floortje? Wat moeten we doen van de week?
1: Diploma. Nee, niet diploma. De rapport.
0: Je rapport.
1: Rapport.
0: En heb je gewoon vakantie, heb je helemaal niks te doen.
1: Nee, dus ja, eigenlijk hoef ik nergens naartoe.
0: Nee, maar... ik ga je wel wat huiswerk geven.
1: Ja, dat is goed. Dan heb ik er wat te doen, hè?
0: Ja, we houden je altijd bezig, dat weet je. Het Grenzeloos Weekend zijn we daar helemaal niet zo beroerd voor. Heb je sowieso al plannen?
1: Ik ga vanavond wel logeren bij vriendinnen. Het is zondag, dus dat is wel leuk.
0: Meidenfeest.
1: Ja, maar ik bedoel, voor de rest van de week ga ik denk ik niet zoveel doen. Even uitrusten.
0: Ja, nee, na zo'n logeerpartij dan kan
1: ik
0: wel iets
1: helemaal mis. Ja.
0: Nou, heel veel plezier.
1: Ja, bedankt.
0: Mere.
1: Ja?
0: Ga je ook keten van de week?
2: Ja.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, leuk. Vertel.
2: Ik ga gewoon met vrienden en vriendinnen afspreken. En dan dinsdag is er nog vriendinjarig. Dus daar gaan we naartoe. Dus en ook het rapport ophalen.
0: Ziet
2: er
0: wel goed uit. Ja, ja. Ziet jullie rapport er eigenlijk ook goed uit, denken jullie? Ja.
2: Zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Heel goed. Ja. Jou geloof ik ook wel weer.
1: Ja hoor, gaat goed.
0: Ja, ja. Moet gaan lukken. Mooi. Zeg, wat gaan we Timo op zijn rapport geven voor cijfer voor vandaag?
2: Een 9.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd, Timo. Ja, veel beter dan dat kunnen we natuurlijk niks meer aanbieden. Hè. Ik bedoel, met een 9. Ik wou dat mijn schoolrapport. Mijn schoolrapport. Hè,
2: dat zou wel knap geweest zijn.
0: Wat?
2: Als je op een schoolrapport een 9 had gehad.
0: Dat weet ik niet. Ik had een heel muzikaal rapport. Weet je hoe een muzikaal rapport eruit ziet? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, geweldig. Ja. Na deze gezelligheid kunnen jullie waarschijnlijk non-stop muziek gaan verwachten op de zender. Want heel veel sport is er ook niet te beluisteren. Maandagmiddag natuurlijk nog te beluisteren dan bij Merwe Radio. En volgende week dan is er gewoon weer een nieuwe Grenzeloos Weekend. Timo, bedankt voor je tijd. We gaan eruit met een stukje toepasselijke muziek. Want wie weet gaan we wel aan de barbecue en dan op een gezellige manier met je vrienden en vriendinnen met een steel gitaar en een glaasje wijn. Tot aan het nieuws. John Spencer. Nog een fijn weekend. Toedels.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste twee verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor andere bewoners wordt nu opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De twee kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak daar waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De twee kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In het buitengebied van Zwijndrecht heeft vannacht korte tijd riet in brand gestaan. Het ging om een strook van 50 meter. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed was te zien. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust om te voorkomen dat er een nieuwe brandhaard zou ontstaan. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee is het zo'n 27 graden en in het oosten van de regio kan het kwik oplopen tot 29 graden. De wind is erbij matig en komt uit het noordoosten. En morgen wordt het nog warmer en nog veel zonniger. Temperatuur gaat dan boven de 30 graden uitkomen. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is de vertraging 10 minuten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen is bij Venray een ongeluk gebeurd. Er sta je ook ongeveer een kwartier door in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na twee steekpartijen in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten twee mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Volgens de gemeente laat het zien hoe ernstig de problemen in Ter Apel inmiddels zijn geworden. De gemeente vindt nu dat het ministerie moet zorgen voor voldoende opvangplekken elders in het land. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. En Dordrecht staat dit weekend helemaal in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 tot 29 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en kan het land inwaarts wellicht tropisch warm worden, met een temperatuur van rond de 30 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geest van de ANWB. Op de A59 van Den Bosch naar Os staat tussen Rosmalen en Nuland 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En op de N256 Goes-Zierikzee bij Kortgene is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na twee steekpartijen in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten twee mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Volgens de gemeente laat het zien hoe ernstig de problemen in Ter Apel inmiddels zijn geworden. De gemeente vindt nu dat het ministerie moet zorgen voor voldoende opvangplekken elders in het land. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. En Dordrecht staat dit weekend helemaal in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 tot 29 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en kan het landinwaarts wellicht tropisch warm worden met een temperatuur van rond de 30 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De A2 Utrecht en Bos tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Roosendaal en Essen in België. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. De vertraging begint daar behoorlijk op te lopen.

0: verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Enige

0: van 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 8 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Abruptly, the sound ceased.
1: All with the program.

0: 9 uur.
1: Dit is Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. Hij is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De slopende musical van Nederland stopt na bijna 4.000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijn.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidrijkbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u terug en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radio.

0: Styles. De X-Files van je radio.
1: Enter your 4-digit code.

muziek sneller dan je schaduw. Staal.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om een decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: The Beat Company.
8: Drechtstad FM.
9: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
10: TBC, The Beat Company. The most imitated house and dance radio show.

0: van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om het decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
1: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the

Kick-Ass Radio. Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert, dat je er weer bij bent. Deze week hebben we ook weer, zoals elke week, hele nieuwe techno. En dat gaan we aan elkaar mixen in een set van 2 keer een uur. Dus 2 uur lang op je radio. En ook live te kijken via TikTok. Tenminste, als je op vrijdag luistert of kijkt. Want het wordt herhaald op de nacht van zaterdag en zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. We beginnen gelijk lekker met een nummer van Neetak. En dat nummer heet Adjacent. En daar draaien we de original mix van.

Ja, dan zit het eerste uur van Basic Beats er alweer bijna op. En voor de radio gaan we dan lekker een stukje nieuws luisteren en wat reclame, volgens mij. Dat hebben we tegenwoordig, dus nou goed. Mag de pret niet drukken, zometeen in het tweede uur nog veel meer nieuwe techno ook weer. En die ga ik ook weer helemaal aan elkaar mixen, een uur lang nog. Bij Basic Beats op jouw radio. Of bij TikTok. Live. Graag zo na het nieuws.

0: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. Bij Feyenoord maakte de nieuwe spits Ferry voor het eerst zijn opwachting in de basis. De Spanjaard maakte een aardige eerste indruk, kreeg enkele kansen, maar heeft niet gescoord. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met zondag. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers en daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien om een decor. Zaterdag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling in besloten kring gespeeld. En dan tot slot het weer. Het is warm en het koelt vannacht af naar tot zo'n 18 graden. Later overdag wordt het dan weer zonnig en warm, zelfs tropisch warm, want de temperatuur kan oplopen tot zo'n 30 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Of als je op TikTok kijkt dus in dat geval. Dit uur gaan we weer de nieuwste techno van deze week zelfs. Ja, zeker van deze week. Laten horen. En dat doen we dus een uur lang. En dat is allemaal aan elkaar gemixt. Even kijken of ik nog wat noemenswaardig... Ja. Ik heb even de verkeerde lijst voor me. Dat blijft even verschuldigd dan. Sowieso is het hele lekkere techno nog een uur lang op jouw radio.

Ja, dan zit het er alweer bijna op. Als je op een vrijdagavond luistert, dan heb je geluk. Wordt er nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. En als je kijkt op een vrijdagavond, dan ja. Dan zijn we de volgende week weer. het wordt ook wel eens een keer allemaal op Soundcloud neergezet natuurlijk. En er zijn ook terugluistermomenten bij Atos Radio en Drechtstad FM. Daar kan je dus bij de uitzending gemist. Ja, daar kan je dus dan terugluisteren. Of anders via Soundcloud. En als je daar toch bent, dan kan je gelijk een follow geven. Of niet, moet je zelf weten. Kijk voor meer informatie www.basicbeats.nl. Daar vind je alles. Ik ga er nog eentje in knallen en dan is het. Dat was het weer voor deze week dan. En wat mij betreft graag tot volgende week.

Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is zaterdagmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg en raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op een voorsprong in de Kuip, maar